0: nrc.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nehevi Ramirez. Eerst wel, toen niet en nu toch weer wel. Zondag hangt de regenboogvlag bij de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer stemde daar vanavond mee in. Het is voor het eerst dat de regenboogvlag daar gaat wapperen. Voor de stemming moesten veel Kamerleden donderdagavond zelfs terugkomen naar Den Haag, nadat de SGP had geëist dat iedereen persoonlijk zijn stem moest uitbrengen. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton livestreamen. Dat zegt het ministerie van Defensie. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Met de livestream wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het zou voor het eerst in tientallen jaren zijn dat een executie in de VS openbaar te volgen is. En let op, heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart, omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug. Dan nog het weer. Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: www.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Er werd urenlang geblust in de parkeergarage onder het stadion. Het gebouw moest worden ontruimd en er kwam veel rook vrij. Volgens de brandweer zijn daarbij geen verhoogde concentraties schadelijke stoffen gemeten. Het is niet duidelijk wanneer mensen die hun auto in de garage hebben staan er weer bij kunnen. De Verenigde Staten willen mogelijk een executie door een vuurpeloton openbaar maken voor het publiek. Het gaat om de executie van Nidal Hassan, die in 2009 13 militairen doodschoot op de legerbasis Fort Hood in Texas. Tegen persbureau AFP zegt het ministerie van Defensie dat de terechtstelling ook via een livestream te volgen is. Door die openbaar te maken wil de overheid laten zien dat zulke misdaden ernstige gevolgen hebben. Het is tientallen jaren geleden dat een executie in de VS openbaar te volgen was. En heb je biologisch chiazaad van BioPlus in de kast staan? Gebruik het dan voorlopig niet. Supermarkten zijn een terugroepactie gestart omdat blijkt dat er meer bestrijdingsmiddelen in het product zitten dan wettelijk is toegestaan. Het gaat om verpakkingen van 275 gram met een houdbaarheidsdatum tot mei 2028. Klanten kunnen het product terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. Krijg je nog het weer? Vannacht trekt regen het land binnen. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen wordt het bewolkt, nat en winderig met 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Dorthee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederlandse militairen gaan opnieuw helpen bij de aanpak van criminaliteit op Sint Maarten. Defensie ondersteunt de lokale politie de komende tijd op het Caribisch eiland. Het is al de 5e keer in ruim 2 jaar dat Sint Maarten om militaire hulp vraagt. Het eiland wordt al langere tijd geteisterd door georganiseerde misdaad en gewelddadige overvallen. Rij je vandaag over de A15 richting Rotterdam? Hou er dan rekening mee dat er nog steeds werkzaamheden zijn aan de Zuurhofbrug. Die zouden vrijdag klaar zijn, maar Rijkswaterstaat heeft langer nodig. Door de werkzaamheden waren er grote vertragingen de laatste dagen. En ook vrijdag moet je dus rekening houden met lange files tijdens de spits. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. En nog nooit deden zoveel scholen mee aan Paarse Vrijdag. Meer dan 3000 scholen staan vandaag stil bij acceptatie en inclusie. De boodschap? Iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Volgens het COC komt de extra aandacht mede door recent onderzoek, waaruit blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen jaren is afgenomen. Krijg je nog het weer? Een natte nacht met 7 tot 12 graden. Morgen overwegend grijs, regenachtig en winderig. Het wordt dan 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
0: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. Nederland schakelt Ghana in bij de jacht op Bolle Jos, dat meldt de Telegraaf. De meest gezochte crimineel van Nederland wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel. Hij zou zich schuilhouden in Sierra Leone, dat hem volgens Nederland beschermt. Eerdere pogingen om hem uitgeleverd te krijgen liepen op niets uit. Daarom hopen de autoriteiten nu via Ghana meer druk op zijn netwerk te zetten. In de Verenigde Staten wordt mogelijk voor het eerst in 90 jaar weer een executie openbaar uitgezonden. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van Nidal Hassan livestreamen. Hij schoot in 2009 13 militairen dood op een legerbasis in Texas. Hassan was zelf ook militair en wordt daarom door soldaten geëxecuteerd met een vuurpeloton. Er is meer duidelijkheid over het dodelijk ongeluk van een 23-jarige vrouw uit Rotterdam op Aruba. Volgens het Openbaar Ministerie daar zat zij zelf achter het stuur van de terreinwagen waarmee ze vorige maand verongelukte. Dat zou blijken uit onderzochte beelden. Haar familie had daar eerder vraagtekens bij gezet. In het voertuig zaten ook haar vriend en een bevriende Nederlandse militair. En heb je nog verboden vuurwerk liggen, dan is vandaag je laatste kans om het gratis en anoniem in te leveren. Sinds september hebben mensen al ruim 4000 kilo vuurwerk ingeleverd bij verschillende inleverpunten door het land. De actie is opgezet omdat bij de komende jaarwisseling voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod geldt. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, mag nog worden afgestoken. Krijg je nog het weer? Na een natte nacht met zo'n 7 tot 12 graden is het morgen ook regenachtig, overwegend grijs en winderig. Het wordt 14 tot 18 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet

0: professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
1: Haibu.
0: Haibu.nl.
2: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
1: Haibu.
0: Haibu.nl.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De jacht op de voortvluchtige drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, wordt opgevoerd. Volgens de Telegraaf zet Nederland daarbij steeds meer in op samenwerking met landen rond Sierra Leone, waar hij vermoedelijk verblijft. Justitieminister David van Wil wil zo bijvoorbeeld de drugsroutes van Bolle Jos lam leggen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer hangt zondag toch een regenboogvlag vanwege Coming Out Day. Een meerderheid van de Kamer stemde daar gisteravond mee in. Eerder was besloten de vlag niet te hijsen omdat de SGP het niet zag zitten. Het is de eerste keer dat een regenboogvlag bij het Tweede Kamergebouw wordt gehesen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld. Ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent. Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Juist nu recent is onderzocht dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren is afgenomen. En het SBS6-programma Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. En er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs. Tijdens de staande ovatie in Carré hield hij het niet droog. Het weer, het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
11: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
12: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Begon jouw dag met ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders.
19: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Alle verf super voordelig.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
23: Let's go for more, some extra, Max.
22: welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
0: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.

0: bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Terugleverkosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
18: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
19: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
18: Sorry Bo, het is beauty.
19: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
21: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
23: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
24: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
25: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
0: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
25: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
3: Slecht plan.
2: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.

0: 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Het SBS6-programma Bondgenoten heeft de gouden televisiering gewonnen. Presentator Jan Versteeg had helemaal reden voor een feestje, want hij ging ook naar huis met de prijs voor beste presentator. Er was ook een bijzondere onderscheiding voor tv-pionier Joop van den Ende. De 84-jarige producent kreeg een oeuvreprijs en dit werd aan hem uitgereikt door zijn goede vriend André van Duin. Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. Dat werd eerder ook al besloten, maar de SGP wilde er toen niets van weten en het plan werd geschrapt. Andere partijen waren het daar niet mee eens en dus werd er gisteravond over gestemd in de Kamer. Een meerderheid was voor en wappert de vlag zondag alsnog. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een oud-legerpsychiater live uitzenden. De man Nidal Hassan schoot in 2009 op legerbasis Fort Hood 13 militairen dood. De executie staat gepland voor 3 december en zou de eerste openbare executie in de Verenigde Staten in ongeveer 90 jaar worden. Elektrische auto's lijken op de lange termijn betrouwbaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een onderzoek van ruim 47 miljoen keuringsrapporten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Het weer, het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het zuidoosten de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte, tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem Rotterdam, tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer. De vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht Brunsum, een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: morgen. Morgen is de zaterdag. En morgen weer een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee Top 30. Vanaf 2 uur met Luc van der Braak.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En er wordt trouwens onze nieuwe collega Patrick. Is meer dan welkom hier bij Radio Noordzee. Luister lekker ook naar hem. Het is de vrijdagochtend 9 oktober. Vandaag is het krokettendag. Lekker man. Ik heb er nog geen eentje gezien. Waarom Meng bellen? Als ze wat kroketten kan brengen, Meng werkt bij ons in de kantine. Het is een wereldeidag ook vandaag. Nou, die liggen hier wel. Ik heb zelf ook een hoofd als een ei. En vandaag start de herfstvakantie in de regio Noord. Ja, dan ben je net terug van vakantie. Start nu alweer. Herfstvakantie. Vandaag wordt de bekendmaking gedaan van de Nobelprijs voor de Vrede. Trump gaat hem niet redden, heb ik begrepen. En Formule 1 weekend in Singapore. Race is zondag pas. En vandaag wordt er lekker geoefend.

0: zou zij toevallig een gastoptreden geven bij Replay vanavond? Want Replay geeft een jubileumshow in Rotterdam vanavond. Het CDA zou kunnen, hè? Je weet het niet. In ieder geval veel concerten vanavond trouwens ook. Acht en de Munnik staan in Ziggo Dome. En die staan er trouwens morgen ook in de Ziggo Dome. Dus er is veel op muziekgebied te doen. Ja, en ook hier bij Noordzee, want zometeen heb ik weer een nederpoppepper van je nodig. Welke oppepper wil je horen op je vrijdag? Dat geeft jou een energie. Ja, boost, een energieknaller. Geef het door via de app van Radio Noordzee. Komt jouw plaats zometeen misschien wel op de radio. Ondertussen gaan we door met Rams en Shaffi.
1: We zullen doorgaan met de stoel.

0: klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
5: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
6: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
14: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
17: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
18: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
17: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.
2: Radio Noordzee. Punten uit het nieuws.
3: Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. Nederland wil fors snijden in de nieuwe begroting van de Europese Unie. Het kabinet vindt het voorgestelde budget van bijna 2000 miljard euro te hoog. En van het budget moet er meer naar defensie en minder naar onderdelen als landbouw. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in de regio Noord. De eerste files worden al rond lunchtijd verwacht, vooral richting het oosten en zuiden, met een piek rond 4:30.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd met 3 auto's bij Den Hoorn. 4 kilometer file vanaf Rijswijk Paspoortpolder, een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via de A13. A15 Rotterdam Maasvlakte, door de scheuren in het wegdek bij de Zuurhofbrug staat 7 kilometer file tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne. Vertraging is 20 minuten.
2: 200% puur Hollands.
5: Ze zeggen Niels, je bent een mazzelaar. En dat is ook zo.

0: sympathiek, maar het is wel een mooie plaat. Yves Berensen, cover van Gluso.
1: We langen, hoor je.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
1: Overdag is die zanger, maar s'nachts paaldanseres.
0: Nee, dat is onzin. Het is tijd voor de Nederpop Pepper van vandaag. Bob, dankjewel. Leuk dat je luistert naar de Noordzee, dat je ons gevonden hebt. Hij zegt, fijne zender hoor, fijne klanken. Zou je iets uit Den Haag kunnen draaien, liefst klein orkest? Ja, gaan we doen voor je, Bob. Dankjewel. En geef het door aan je vrienden, hè, dat je ons gevonden hebt. Vinden we leuk.
2: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: Noordzee. Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis. De jackpot van euro.

0: Speelbewust 18+.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
4: De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproducten lees voor het kopen de verpakking.
9: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
10: Haibu.
9: Haibu.nl.
11: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
12: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
13: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
14: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl.
15: Haibu.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
20: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
21: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
22: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
21: Simyo. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Nieuws van 8 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum. Na een urenlang debat werd het voorstel met een nipte meerderheid aangenomen. Het COA kan terecht in een oud kantoorpand. Daar is plek voor maximaal 200 asielzoekers... waarbij de nadruk ligt op de opvang van gezinnen. Een record aantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Volgens het COC hebben 3130 scholen zich aangemeld... en ze willen daarmee laten zien dat je op school moet kunnen zijn wie je bent... Het COC is blij met de grote stroom aanmeldingen. Zeker omdat pas is onderzocht dat onder jongeren de homo-acceptatie is afgenomen. Nederlandse kranten groeien vooral dankzij betalende lezers. Volgens ABN AMRO zorgen vooral digitale abonnementen voor meer omzet. Inmiddels komt ruim 80% van de inkomsten van krantenuitgevers van abonnees en niet meer van advertenties. En elektrische auto's lijken op de lange termijn betrouwbaarder dan auto's met een verbrandingsmotor. Dat blijkt uit een analyse van ruim 47 miljoen keuringsrapporten in het Verenigd Koninkrijk. Vooral boven de 100.000 kilometer worden elektrische auto's minder vaak afgekeurd dan benzine- en dieselauto's. Het weer, het wordt een echte herfstdag met bewolking en periode met regen. In het Zuidoosten de meeste kans op zon bij 14 tot 18 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
25: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
0: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomeren en knooppunt Leenrijden meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
25: Nieuw, de Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Formule 1 in Singapore. En verder wordt de Floddercast voorgesteld aan de pers. Vanavond terug te zien op tv. Want er komt een musical van, hè, van Flodder. Oh, ik ga wel kijken. Oh, buurman! Buurman! Komt wel dat die legendarische zin er weer in zit. Dat zou toch leuk zijn, hè? Vandaar ook de bekendmaking van de Nobelprijs voor de Vrede. En de herfstvakantie is gestart voor heel veel mensen. Vooral de mensen in het noorden. Nou, hey, en ligt nog in je bed? Kom eruit.

buurvrouw. Deze hele week, vandaag de laatste dag trouwens, jouw kans op kaarten voor Holland Zingt Hazes voor volgend jaar. En daarvoor hoef je alleen maar André Hazes in de gaten te houden. Als je een klassieker hoort van Hazes Senior, dan hoef je alleen maar Hazes te appen met de Radio Noordzee app. En dat moment is nu aangebroken. Ja, Hazes appen. En wellicht word jij voor de gebeld bij Wat een Middag vanaf

0: Hard op de achterbank.
1: Op de achterbank. Oh, jongen, jongen, jongen. Dat is onhandig, toch? Maar goed. Tessa June hoorde je in de achterbank bij Noordzee. En daarvoor Hazes. Hazes appen, als je een plaat hoort van Hazes. Dan kan je vanmiddag gebeld worden bij René Verkerk. In Wat een Middag. En maak je kans op kaarten voor Holland zingt Hazes volgend jaar. Ben je er gewoon bij. Zeg, zometeen gaan we ochtendkoffie drinken met niemand minder dan... Dat is een roffel. Marvin de Geest. Maar eerst tijd voor een feestje.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat meen ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Ik kan niet naar Duitsland.
3: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
11: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
12: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.

0: laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
7: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
3: Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. Nederland wil fors snijden in de nieuwe begroting van de Europese Unie. Het kabinet vindt het voorgestelde budget van bijna €2000 miljard te hoog. En van het budget moet er meer naar defensie en minder naar onderdelen als landbouw. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in de regio Noord. De eerste files worden al rond lunchtijd verwacht. Vooral richting het oosten en zuiden met een piek rond 4:30.
2: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
4: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden, kwartier vertraging. A67 Venlo-Eindhoven na een ongeluk bij Geldrop 5 kilometer file. De weg is wel weer vrij. A73 Nijmegen-Maasbracht door de werkzaamheden op de A2 10 minuten vertraging bij Maasbracht. En door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht op de A325. Van Nijmegen naar Velperbroek tussen het Gelredome en Velperbroek 5 kilometer file en 3

0: ja, ik ben eigenlijk nog dan dat ik best voor ben eigenlijk, maar
1: ja, dat zit dus in je bloed.
0: Ja, en haar moeders woont er nog en dus ja, ik voel me nog steeds wat dat betreft meer Arnhemmer dan
1: Westervoorde. Ja, dat komt vanzelf. Gewoon genoeg. Even vertellen over jouw begin, want dat begon allemaal op een oudejaarsavond. Toen pakte je de microfoon. Hoe ging dat precies? Was je dronken?
0: Ja, nou, toen dronk ik nog. Dus dat was op zich dan nog wel een plus qua alcohol. Nee, ja, dus ik denk zoals het bij de meesten begint. Hè, ja, je hebt de microfoon in de handen. Je hebt een slokje te veel op.
1: Ja.
0: Ja, je zingt wat. En ja, het andere feestje, hè, dan word je... Oh, zing nog eens even wat. Marvin, doe nog eens even wat zingen. Het was gewoon gezellig. En ja, zo is het uit de hand gelopen met de jaren.
1: Ja, leuk man. Ja, je bent al jaren bezig, wat je zelf ook al zegt. En je hebt je eigen stijl ontdekt. Hoe doe je dat, zo'n stijl? Heb je dan een team om je heen of zo?
0: Nee, nou eigenlijk niet. Dat gebeurt gewoon met de jaren. Ik ben eigenlijk, ja, ik zeg altijd verliefd geworden op het Nederlandstalige lied. Hè. En dan ook echt, hè, want vroeger bij ons stond altijd de piraat aan, hè, zoals ze dat, ja. Zoals het vroeger nog noemden. En ja, daar kwamen echt de oude plaatjes voorbij. Gaddame, Frans Bauer toen de tijd nog, ja. Corrie Konings. Daar ben ik verliefd op geworden. En eigenlijk wilde ik dat voortzetten, heel graag vasthouden. Maar ja, de tijd verandert. Dus dan ga je toch een weg zoeken van, hè, nou ja, wat speelt nu en wat willen ze nu? En ik heb wel altijd gezegd van, nou, ik ga niet over wijnen zingen of over verschillende merken kledingen. Dat is gewoon niet mijn ding.
1: Geen Dolce & Gabbana.
0: Ja, nou ja, dat, hè, wat je tegenwoordig heel veel ziet. Ja. Hè, allemaal die termen wat de jeugd aantrekt.
1: Ja, Maserati werkt van, wel, hè? Maserati. Je had ook kunnen Volkswagen kunnen zingen. Ja, Volkswagen.
0: Volkswagen Up.
1: Het is wel leuk misschien als tegenhanger.
0: Jawel, ja, nee. Nee, maar ik probeer het wel gewoon echt volks te houden. Ja, waar ik vroeger op verliefd ben geworden. En ik probeer natuurlijk ook wel een weg te vinden dat het en volks blijft, maar ook wel weer van deze tijd. Dus,
1: ja. Wat doe je nou, je nieuwe single, Marvin de Geest? Ik wil je danken voor je tijd en we gaan gauw naar je muziek toe. Want dat draait het om uiteindelijk, hè?
0: Super, ja, super. Heel blij dat je hier gelijk op bij Noordzee weer. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Marvin de Geest, tot gauw.
0: Dankjewel, Simon. Dankjewel.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week Django Wagner. De Radio Noordzee Lunch.

0: Radio Noordzee.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
13: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
14: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
15: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond.
0: Algemene voorwaarden van toepassing.
17: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
21: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Twijfels over het oorlogsverleden van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang bekend stond als verzetstrijder en overlevende van concentratiekamp Dachau. Twee onderzoekers zeggen geen bewijs te hebben gevonden dat hij daar daadwerkelijk heeft vastgezeten, meldt RTL. Ook het Nederlands Dachau-comité zet vraagtekens bij zijn verhaal. Wilbrink zelf houdt vol dat zijn herinneringen kloppen. Terneuzen gaat toch asielzoekers opvangen. Gisteravond stemde de gemeenteraad voor het plan. De asielopvang moet er komen in een oud kantoorpand. Daar is plek voor 200 vluchtelingen, waarbij de nadruk ligt op opvang van gezinnen. In Terneuzen ligt het onderwerp gevoelig. De vorige gemeenteraad stemde tegen, waarna de toenmalige burgemeester opstapte. Twee inspecteurs zijn in de Duitse deelstaat Beieren doodgeschoten tijdens een controle van vuurwapens. De twee, een 54-jarige vrouw en een 45-jarige man, belden aan bij een huis. Maar de bewoner, een man van 60, opende niet alleen de deur, maar ook het vuur. De politie moest flink onderhandelen met de man om hem op te pakken. Waarom die het deed, is nog onduidelijk. De Britse prins Harry zegt dat hij na zijn vertrek uit het Verenigd Koninkrijk in 2019 korte tijd depressief is geweest. In een online masterclass vertelt hij dat hij voorafgaand aan de verhuizing naar Canada kampte met paniekaanvallen. Volgens Harry volgde hij na zijn vertrek een zogenoemde adrenaline crash, waarna hij ongeveer 2 weken depressief was. Het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
24: Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
22: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Marco bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: En daarvoor Yves Beres en misschien is het tijd. Nou, misschien is het tijd om lekker je bed uit te komen. Of was je al aan het werk? Nou, fijn dat Noordzee aanstaat. Op weg naar de lunch die vandaag wordt gepresenteerd door Django Wachter. En samen met Wouter Koorman trouwens, doet hij niet alleen. En vandaag is het een leuke dag, want het is ook krokettendag vandaag. Wereldeidag. Breekt de dag tik een eitje. Dat was vroeger, weet je nog. En de start van de herfstvakantie in de regio Noord tot en met 18 oktober. Hebben die gasties weer vrij, hoor. En, nou, succes. Ja, voor mijn gevoel is de zomervakantie pas net afgelopen. Maar goed, maakt niet uit. Zeg, zometeen gaan we een Hollandse meester toevoegen. Een klassieker die echt leuk is. Die we niet willen vergeten in de Hollandse meestergalerij. Wordt hij een, ja, krijgt hij een speciale plek. En Suzanne Vreek ga ik ook zo voor je draaien. De Hollandse hitlist van deze week. Lil Klein.

0: Vandaag hoor je hem voor de laatste keer als hitflits, maar hij komt zeker nog wel een keer langs hoor. Deze prachtige pijnstiller van Suzanne en Freek bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: De galerij waar wij meesters en meesteressen eren met platen die we niet willen vergeten. En we zijn in het hitdossier bezig met de titels. Zo zijn we bij de E beland en daar vinden we deze van Gerard Cox. Was je bijna vergeten. Plaatje is lekker relaxed. Even eentje tussendoor. Hij ligt lekker in het gehoor. Luister maar.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
2: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

Nou, dat is een ding wat zeker is, Marco en Donny. Hier hoor je thuis, hoor, bij Noordzee. Hier mag alles. En daarvoor Geert Cox, de Hollandse meester van vandaag. Even eentje tussendoor, hoor je. Heb je gemist? Nou, dan draai ik hem binnenkort nog een keer. Zeg zo dadelijk Jurk voor je ook, Tino Martin, Billy Dans. En dit is die fijne van Flair.

0: de jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
13: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
12: Een initiatief van Pfizer.
14: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
15: De grootste energieslurpers in huis?
16: Wat kost al die kleding nou echt?
17: Wat heb je nog aan zonnestroom?
18: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
21: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%!

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Vanmiddag nog die sales pitch. Aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
13: Op het gebouw van de Tweede Kamer komt zondag toch een regenboogvlag te hangen. De SGP is tegen, maar in een spoedzitting gisteravond werd die kritiek van tafel geveegd en stemde een meerderheid voor het hijsen van de vlag. Nederland wil fors snijden in de nieuwe begroting van de Europese Unie. Het kabinet vindt het voorgestelde budget van bijna 2000 miljard euro te hoog. En van het budget moet er meer naar defensie en minder naar onderdelen als landbouw. En de ANWB waarschuwt voor een extra drukke vrijdagmiddagspits door het begin van de herfstvakantie in de regio Noord. De eerste files worden al rond lunchtijd verwacht. Vooral richting het oosten en zuiden met een piek rond 16:30.
12: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
14: Op de A2 Eindhoven-Maastricht staat tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer file door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat 5 kilometer file tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam door problemen bij de Botlekbrug. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Knopend Velperbroek staat het stil over 6 kilometer. De weg is dicht door een ongeluk. En omrijden geblazen dus via de A15, A50 en de A12 naar Arnhem. Op de N276 Maasbracht-Brunsum door werkzaamheden staat 5 kilometer stilstaand verkeer tussen de A2 en industriegebied Wolfskal.

samen met Tino Martin. Ik hoor niks geks. Nou, morgen ook niet, tussen 12 en 2. Dan hoor je onze nieuwe collega Patrick van Dender. En hij gaat dan ook ondertussen even de hoogtepunt van de afgelopen week met je doornemen. Dus mocht je dingen hebben gemist bij de OC, mis dan niet tussen 12 en 2.

deed Thomas zonder de Munnik. Je hoorde Thomas Akda, Rolf Sanchez en Kraantje Papi. En missen zou bij Radio Noordzee. Nou, mocht je vanavond naar Thomas Akda gaan kijken, Akda en de Munnik in de Ziggo Dome. Of morgen, hè, want dat treedt dus ook op.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Het is now or never bij Peugeot. Tot 7000 euro voordeel op alle modellen uit voorraad. En 30 euro korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
11: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
12: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
13: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
16: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
15: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: specialist.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
4: Keukeloos.nl. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
7: Let op. Geld lenen kost geld.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er zijn grote twijfels over het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang vertelde dat hij als verzetstrijder gevangen zat in concentratiekamp Dachau. Onderzoekers zeggen dat daar geen bewijs voor is gevonden. Ook het Nederlands Dachau-comité denkt dat dat deel van zijn verhaal niet klopt. Wilbrink zelf houdt vol dat hij de waarheid vertelt. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 zat op de achterbank toen het gebeurde, zegt Zoran Mamdani, de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit New York. Niet alleen op straat, maar ook uit de ziekenhuizen en buurten. Schaf ICE af, zegt hij. Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 doen er mee. Met paarse kleding laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Toch is niet iedereen enthousiast. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim een derde van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. Sommige scholen hebben de viering daarom een beetje aangepast. En een opvallende uitslag bij de burgemeestersverkiezingen in Peru. In de gemeente Guerrero-Palca heeft Hitler Mussolini Simeon Flores de verkiezingen gewonnen. De man is vernoemd naar de twee nazi-leiders uit Duitsland en Italië. Opvallend genoeg is deze Hitler Mussolini leider van de linkse sociaal-democratische partij Ahora Nación. Het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: De Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands.

Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Radio Noordzee. Marleen hier. Dichterbij hoorde je, dichterbij dan ooit van Bluff. Daar begonnen we dit uur mee. Het is even na 10 uur. Ja, je zou kunnen zeggen dat Radio Noordzee jou gewoon begeleidt met alle liefde van de wereld naar het weekend, zo op deze vrijdag 9 oktober. Het is Paarse Vrijdag vandaag. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de LHBTIQ+, of QI+, dat weet ik even nooit, gemeenschap in ons land. Het wordt veelal gevierd op de middelbare scholen. Alhoewel, ja, je hebt ongetwijfeld meegekregen dat dat steeds vaker onder druk komt te staan. Hè. Dat het slecht gesteld is met de homo-acceptatie, zoals het dan heet. Dat was een paar weken geleden nog volop in het nieuws. Ik zou denken, ja, wat valt er te accepteren? Liefde is liefde. Maar ja, dat ben ik. En daar wordt vandaag trouwens ook weer veelvuldig over gezongen, over de liefde. Hier op Radio Noordzee, in het Nederlands natuurlijk, maar zo ook af en toe in het Suriname.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. Het SBS6-programma De Bondgenoten heeft gisteravond de gouden televisering gewonnen. Hiermee liet het Kassa en Woeste Grond achter zich. Presentator Jan Versteeg won eerder op de avond ook de televisering presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie. In het programma wonen onbekende deelnemers samen in een loods waar ze allerlei opdrachten uitvoeren. Het gouden televisering gala trok gisteravond bijna 1,6 miljoen kijkers. Zanger Douwe Bob heeft al een flinke verzameling tatoeages, maar hij heeft gisteren een nieuw en opvallend exemplaar laten zetten op zijn voorhoofd. Op Instagram heeft Douwe Bob een filmpje geplaatst waarbij te zien is dat er een lauriertak op zijn hoofd wordt getatoeëerd. En zwemmer Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn Maarten van der Weijden Foundation. De stichting blijft wel bestaan om een controlerende rol uit te oefenen bij de lopende kankeronderzoeken waarvoor geld is ingezameld. Voorafgaand aan de 22 stedentocht waar Maarten in augustus aan begon, zei hij al dat dat zijn laatste lange zwemtocht zou zijn. Hij is erg trots op wat hij met de stichting heeft gedaan de afgelopen jaren. We hebben ruim 18 miljoen euro ingezameld, aldus Maarten.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: klinkt het. Kan veel beter zwijgen. Ja, toch zou het een beetje gek zijn als ik dat vanaf nu zou doen. Dan worden het een hele paar saaie uren. Dus ik heb even iets voor je.
1: Feitje.
0: Ja, ik heb weer een feitje. Gewoon even om te kijken, waar staan we nou eigenlijk op deze 9 oktober? Nou, na vandaag zijn er nog maar 83 dagen tot het einde van het jaar. Dat is toch ongelooflijk, hè? 9 oktober 1967 was trouwens ook de eerste dag dat voor de allereerste keer op de Nederlandse televisie bloot te zien was. Ja, ja, hou je vast, dat was wat hoor. In de tweede aflevering van het VPRO-programma Hoepla. Nou, dat was maar wat. Terug naar de muziek. De Troubadours zijn dit met ons liedje.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Wat zeg ik? Gamma!
11: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
12: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
11: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
13: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
18: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
19: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
20: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou,
4: Daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
22: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
23: Ah, relaxed?
22: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
24: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
25: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
26: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
27: Start je dag zonder barst.
28: Opgelost. Autotaalglas.

0: zometeen mee naar het jaar
1: 1990. Ik neem je mee naar het jaar 1990. Al deze hele week naar bijzondere gebeurtenissen. En uiteraard ook muziek uit dat jaar. 1990, jongens, 36 jaar geleden. Was je er toen überhaupt al? Zo ja, wat deed je toen? Hoe voelde jij je? Waar was je toen mee bezig? Was je blij of juist verdrietig? Of was jij misschien videogames aan het spelen? Want 1990 was ook het jaar dat Super Mario Bros. 3 het best verkochte Nintendo-spel werd. Als je enigszins houdt van videogames, dan zal je dit spel ongetwijfeld gespeeld hebben, in welke vorm dan ook, want er zijn heel veel versies uitgekomen. Dit spel bevat 90 levels, verdeeld over 8 werelden. En die werelden die zijn niet allemaal even groot. Sommige bevatten weer meer levels dan andere. Ik hoef jou dan ook niets uit te leggen natuurlijk. Hoe dan ook, er is alles aan gedaan om het spel immens populair te maken. En dat is gelukt, kunnen we wel stellen. In dat jaar, 1990, bracht Frank Boeijengroep een live dubbel cd uit. Hier komt de storm. 1980-1990 Live heet dat. Dat is eigenlijk een overzicht van hun 10-jarige bestaan, hè, van de Frank Boeijengroep. En we draaien van dit album Hier komt de storm dus. Vanuit 1990, even in die tijdmachine.

Ja, even nog een kleine reminder dat als jij naar een van de concerten van Holland Sint Hazes wil en je wil kans maken op kaarten, dan blijf je even lekker luisteren naar Radio Noordzee. Want zodra jij een klassieke hit hoort van André Hazes hier op Radio Noordzee, dan open je meteen je Radio Noordzee-app om ons een berichtje te sturen met het woord Hazes. En als je dat stuurt, maak jij vanmiddag kans op die kaarten. En dan kun je ook nog zelf kiezen welke dag en naar welke venue je wil.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Daar heb je Huub. Van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Een auto leasen onder de 300 euro per maand gaat lukken op financiallease.nl.
16: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
17: Big deals bij Keukenconcurrent.
16: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit? Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
19: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
21: Kippie.
22: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: De Honda dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
7: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
21: Honda, the power of dreams. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Harry van der Heijden. Er zijn grote twijfels over het verhaal van de 99-jarige Willem Wilbrink, die jarenlang vertelde dat hij als verzetstrijder gevangen zat in concentratiekamp Dachau. Onderzoekers zeggen dat daar geen bewijs voor is gevonden. Ook het Nederlands Dachau-comité denkt dat dat deel van zijn verhaal niet klopt. Wilbrink zelf houdt vol dat hij de waarheid vertelt. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man neergeschoten tijdens een arrestatie. Zijn zoontje van 5 zat op de achterbank toen het gebeurde, zegt Zoran Mamdani, de burgemeester van New York. Hij is woedend op de dienst en wil dat ICE verdwijnt uit New York. Niet alleen op straat, maar ook uit de ziekenhuizen en buurten. Schaf ICE af, zegt hij. Paarse Vrijdag wordt vandaag op meer scholen gevierd dan ooit. Ruim 3100 doen er mee. Met paarse kleding laten leerlingen en docenten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit. Toch is niet iedereen enthousiast. Volgens een rondgang van het AD krijgt ruim 1/3 van de ondervraagde scholen te maken met weerstand. Van boze ouders tot leerlingen die protesteren en posters vernielen. Sommige scholen hebben de viering daarom een beetje aangepast. En een opvallende uitslag bij de burgemeestersverkiezingen in Peru. In de gemeente Guiropalca heeft Hitler Mussolini Simeon Flores de verkiezingen gewonnen. De man is vernoemd naar de twee nazi-leiders uit Duitsland en Italië. Opvallend genoeg is deze Hitler Mussolini leider van de linkse sociaal-democratische partij Ahora Nación. Het weer, het is een bewolkte herfstdag vandaag. Daarbij valt er ook flink wat regen en zijn de zonnestralen schaars. Het wordt een graad of 15. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

Ja hoor, zo zijn wij begonnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Leuk dat je erbij bent. Een hele goede morgen, want het is nog steeds ochtend natuurlijk. Even over 11. En ja, misschien moet je er nu nog helemaal niet aan denken. Ik eerlijk gezegd helemaal niet. Maar ik denk misschien dat ik goed nieuws heb voor een heleboel mensen die ervan houden. Ik hou er ook van. Het is namelijk vandaag Nationale Krokettendag. Hoor je dat goed? Ja, dat hoor je goed. In Nederland wordt het gevierd. Het is gekoppeld aan de verjaardag van culinair journalist Johannes van Dam. Die heeft namelijk ooit een boek geschreven. Het Krokettenboek. Nou, dat is toch voor de echte krokettenfans een superleuk cadeautje voor de verjaardag, dan wel onder de kerstboom. Als dat geen goede reden is om vanavond op vrijdagavond, er kan toch best aan de kroketten te gaan, dan weet ik het ook niet meer. Trouwens, nog even side note. Ik heb laatst vegetarische kroketten geprobeerd. Nou, maar echt, je proeft het verschil totaal niet. Het is echt ongelooflijk. Anyway, dat geef ik je nog even mee. Dus ook vegetariërs die kunnen gewoon lekker de Nationale Krokettendag gezamenlijk vieren met de mensen die wel vlees eten. Zometeen krijg je een shownieuws-update van de shownieuwsredactie. De link van Marleen, natuurlijk voor deze laatste keer deze week. En dit is Abel, neem me mee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Carlijn Stroodijk en dit is de shownieuws update op Radio Noordzee. De Omroep Max-serie Rust en Vreugd krijgt een tweede seizoen. Dat is vandaag bekendgemaakt. De eerste reeks van de serie werd eerder dit jaar uitgezonden op NPO 1... en is gebaseerd op het gelijknamige boek van Hendrik Groen. Het verhaal gaat over het reilen en zeilen binnen een volkstuincomplex. Wanneer het tweede seizoen te zien is, is nog niet bekend. Annette Malherbe kreeg gisteravond nog de televisiering acteur... voor haar rol in Rust en Vreugd. Niet alleen Annette Malherbe viel in de prijzen gisteravond. Het SBS6-programma De Bondgenoten ging met de gouden televisiering naar huis. Ze sleepte 44% van de stemmen binnen. Hiermee liet het kassa en woeste grond achter zich. Presentator Jan Versteeg won eerder op de avond ook de televisiering presentator. De Bondgenoten is sinds het najaar van 2023 op televisie. In het programma wonen nog onbekende deelnemers samen in een loods... waar ze allerlei opdrachten uitvoeren. Het gouden televisieringgala trok gisteren bijna 1,6 miljoen kijkers. En zanger Douwe Bob heeft al een flinke verzameling tatoeages... maar hij heeft gisteren een nieuw en opvallend exemplaar laten zetten... op zijn voorhoofd. Op Instagram heeft Douwe Bob een filmpje geplaatst... waarbij te zien is dat er een lauriertak op zijn hoofd wordt getatoeëerd.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Ja, deze hele week is de link van Marleen al hart. En dan bedoel ik het orgaan in het menselijk lichaam dat ons in het leven houdt. Maar ons ook flink verdrietig kan laten voelen als je gebroken hart hebt. Of juist kan laten opbloeien, bijvoorbeeld als je verliefd bent. Je hart kan breken en helen. En dat is ongetwijfeld ook de reden dat er zoveel mooie nummers geschreven zijn over het hart. We begonnen maandag met Ruud Jacob met Hartslag. Banger Hart van Rob de Nijs, heb je ook gehoord. Hartslag van de Stad, die kwam voorbij. En gisteren Donker Hart van Frank Boeijengroep. Als laatste deze week een nummer van de Friese popgroep De Kast. Dat komt uit 1999. Het stond op de 8e plek in de Nederlandse top 40. Dus een lekkere hit voor de Friese band. En het gaat over liefdesverdriet. Verlies, de leegte die achterblijft na een breuk. Of het verlies van een geliefde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dus zaken die ons aan het hart gaan. Dit is Hart van Mijn Gevoel van De Kast.
1: De link van Marleen.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met deze week, John.

Miss Montreal met Groot. En ik weet zeker dat bij deze klanken de echte Hazes-fans die graag naar een concert willen van Holland Zingt Hazes nu als een malle de Radio Noordzee-app openen op hun telefoon en een berichtje gaan sturen met het woord Hazes. En dat is een heel goed idee natuurlijk, hè. Het is bijna 11:30. En er is nog één lege plek op de playlist, zie ik hier staan. Dus als jij hem graag in wil vullen, wil jij wat horen, dan ga je naar radionoordzee.nl of in diezelfde Radio Noordzee-app kun je het me laten weten.

0: en de jonge bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat ben ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio en win

0: Radio Zinkt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: het raam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoop.

0: lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
4: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
5: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
17: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.

Nick en Simon, lippen op de mijne. Nick en Simon wordt veel aangevraagd, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar omdat deze al op de playlist stond, heb ik gekozen voor een berichtje van Ines. Met het verzoek om van Kimberly Fransens Laat me lekker leven te draaien. Nou, dat vind ik een hele goede suggestie, want die heb ik al eventjes niet meer gehoord. In ieder geval in mijn uren niet. Dus Ines, ik heb hem voor je klaarstaan. Geniet ervan, dankjewel voor je berichtje en fijn weekend! Wow.

toen was het zomer. En nu liggen de pepernoten in de winkel. En heb ik ook al kerstversiering voorbij zien komen. Dus die zomer, daar moeten we dus nog wel eventjes op wachten. Je hoeft niet te wachten op Django Wagner. Want die presenteert vandaag de lunch. Deze hele week al. En vandaag dus voor het laatst. Zijn favoriete Nederlandstalige platen heeft hij voor je meegenomen. Maar hij beantwoordt ook heel graag de vragen die je hem stelt. En dat kun je doen via de Radio Noordzee app. Of natuurlijk via radionoordzee.nl. En dan even een berichtje sturen via die berichtknop. Ik wens je alvast een fantastisch weekend. En tot maandag. Radio.

0: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
0: Nu bij Spar. Kies en mix al onze voorverpakte broodjes. 2 voor maar €5. Dus even lunchen, even sparren.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
10: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Thuisbatterij?
16: Einde salderingsregeling?
17: Terugleverkosten?
18: Zonnepanelen uitzetten? Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier. Hier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
24: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
25: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze krijgt de prijs voor haar inzet voor het internationaal recht. Pillay zat bij het internationaal strafhof, dat nu zwaar onder vuur ligt van de Amerikaanse president Trump. Nu werkt ze voor het internationaal gerechtshof, ook in Den Haag. Het Nobelcomité noemt internationaal recht de basis voor een vreedzamere wereld. Het COC noemt het zorgelijk dat Paarse Vrijdag niet overal probleemloos verloopt. Vandaag hebben op veel scholen leraren en leerlingen paarse kleding aan om te laten zien dat iedereen verliefd mag worden op wie die wil. Maar een deel van de scholen ervaart weerstand. Zo zijn er protesten, vernielde posters of klachten van ouders. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen twee medewerkers die mogelijk hebben gesjoemeld met gemeentelijke creditcards, meldt regiozender Rijnmond. Die kaarten werden gebruikt om slachtoffers van de toeslagenaffaire te helpen. Volgens de gemeente zijn er spullen gekocht die helemaal niet bij de gedupeerden terecht zijn gekomen. Rotterdam heeft in het onderzoek 5 medewerkers onder de loep genomen. En Jake Paul is nog maar net hersteld van zijn zware kaakbreuk en ziet meteen al een grootse rentree voor zich. De Amerikaanse bokser en verloofde van Jutta Leerdam heeft op social media een nogal uitdagend bericht geplaatst met een hitlist. Op de foto is hij zelf centraal te zien met om zich heen AI-versies van een aantal grote boksers tegen wie hij het wel zou willen opnemen in de ring. Het weer dan nog, het is een bewolkte herfstdag vandaag en daarbij valt er ook flink wat regen en is er weinig zon. Het wordt een graad of 15. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google.

0: Rolf Sanchez en Marco Borsato, hey, en dat op vrijdag.
1: Dat op een vrijdag, nou heerlijk toch? Dat is echt gewoon het begin van het weekend.
0: Hef je glas, ja hoor.
2: Radio Noordzee Lunch.
0: En je hebt hem al gehoord, Django Wagner is er weer, gezellig.
1: Hij is ook een beetje verdrietig, Django Wagner, op dit moment.
0: Oh, hoe komt dat?
1: Het is onze laatste dag.
0: Het is de laatste alweer.
1: Het is de laatste alweer. En ik heb echt gewoon een supergezellige week gehad, Wouter. Ja. En daar wil ik jullie natuurlijk ook allemaal voor bedanken.
0: Nou, wij jou ook, want wij hebben het ook supergezellig gehad. En je bent zelfs zo creatief geweest dat je nog een extra stapel muziek hebt uitgezocht.
1: Ja.
0: Dus nou, dat gaan we dit uur er eens even lekker doorheen jassen, dacht ik zo.
1: Ja, heerlijk.
0: En nou, ik hoop dat er ook nog wat mooie verhalen loskomen dit uur.
1: Ja, nee, ik ben er en ik ben mezelf. En ik, ja. En ik neem geen blad voor de mond, want dat hoef ik niet. Want hier mag je alles zeggen bij Radio Noordzee.
0: Absoluut. Toch zijn er vast wel dingen in het leven die je anders had willen doen. Kun je er eentje opnoemen?
1: Nou ja, weet je wat je anders zou doen? Ik zou misschien eerder zijn begonnen met zingen.
0: Oh ja, ja, mooi.
1: Ik was een laadbloeier.
0: Ja. En was dat een beetje onzekerheid? Of,
1: Ja, ik ben eigenlijk wel altijd wel onzeker geweest over mijn zangkunst, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Als mensen tegen me zeiden van, je zingt wel lekker, dan stopte ik eigenlijk met zingen. Dus, ja.
0: En wat heeft je dan toch over de drempel getrokken op een gegeven moment?
1: De liefde voor de muziek.
0: Oh ja,
1: die heeft mij gebracht waar ik nu ben.
0: Dit is trouwens je hit, Als ik het anders zou doen.

0: Sneller. De Radio Noordzee Lunch.
1: En Plaats Delict. Nou, die maakt ook een fantastische carrière, hè, die Sneller.
2: Ja, Sneller is gewoon... Ja, die jongen is, die is gewoon lekker. Die doet lekker wat hij zelf wil, qua muziek ook en zo. En ja, het pakt ook altijd supergoed uit. Dus, nou ja.
1: Heb je wel eens met hem gewerkt?
2: Nee, maar ik ben hem wel eens tegengekomen. En ja, het is gewoon een super leuke man om gewoon ook mee te buurten. Gewoon een drankje mee te doen. En ja, ik zou... En als we dan toch hebben... Want van de week hadden we dan over van... Met wie zou je nog een liedje willen maken?
1: Ja.
2: Dan zou het echt wel een keer meer Sneller willen zijn.
1: Nou, dan hoop ik dat hij het gehoord heeft.
2: Ja.
1: Kunnen jullie dat mooi even inkoppen. Het is de lunch. Ja, het is de lunch op Radio Noordzee. Wouter en Django hier. En Marianne Weber staat nu op de lijst.
2: Ja, Marianne.
1: Wat heb je met Marianne?
2: Nou, Marianne is natuurlijk een iconische zangeres. Ja. Ik weet nog van de tijd dat zij destijds begonnen is met... Met Jan Verhoeven als het Holland-duo.
1: Ja.
2: En ja, Marianne heeft het wel als beste gedaan. En ja, het is ook gewoon een heerlijke vrouw. En ik, haar zoon Jeffrey Weber, die heeft destijds ook een keer een liedje voor me geschreven. En dat was Als de Nacht geen droom meer over heeft.
1: Mm-hmm.
2: En we hebben nu, voor vandaag hebben we natuurlijk uitgekozen de Italiaan.
1: Ja.
2: En want nou ja, ze zegt, het is op vakantie geweest, vakantieliefde opgedaan.
1: Hmm.
2: Maar ja, uiteindelijk had die beste man al een ring. Dus toen is het er klaar mee. Toen was het er klaar mee.
1: Wepa.
2: Ja, maar het is wel gewoon een heerlijk, vrolijk zomersliedje. Dus eigenlijk ook, dat had eigenlijk ook gewoon een zomerhit mogen zijn.
0: De

0: de jongen bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou. En dat weet ik.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen.
0: Holland zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
9: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
12: Let op. Geld lenen kost geld.
13: Soms zul je zeggen...
14: Jij bent mijn rots in de branding.
13: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
15: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, 2e voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuis in, mooi wonen.
20: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
23: Even bollen met Select.
24: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
25: Ah, relaxed?
24: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
26: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
27: Let's go for more, some extra, Max.
26: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
29: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
30: Puur Holland.
31: Radio Noordzee.
30: Geniet van je lunch met Django Wagner, Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee en Ferry de Lid.
1: De Radio Noordzee Lunch.
0: Baco in Monaco, hoorde je. Daar gaan we dus gekke geruchten over BN'ers. Daar ben je vast wel een klein beetje bekend mee, of niet?
2: Vertel.
0: Zo was er ooit een gerucht dat je 5 miljoen zou hebben.
2: Ja. Ik zou willen dat het waar was.
0: Ik zie de teleurstelling in je ogen.
2: Ik ben gelukkig. Ik heb geen armoede, dat scheelt. Maar 5 miljoen. Ja, mensen kunnen van alles wel roepen.
0: Ja, zo gaat dat.
2: We hebben net Ferry gedraaid. Met Ferry heb ik ook 2 hele mooie duetjes opgenomen.
0: Oh.
2: En Ferry is ook natuurlijk al een maatje voor het leven. Dus vroeger, toen ik zelf nog geen liedjes had, gingen we samen zingen. En dan deden we om beurten, deed hij mijn geluid en andersom. En samen.
0: Oh, wat goed. Ja, wat leuk. Kijk, ja, dat zijn mooie verhalen. Ja. Nog even terug.
2: Maar ik ben niet de man van 5 miljoen.
0: Nee, nog even terug op die geruchten wel, inderdaad. Wat is het gekste gerucht buiten die 5 miljoen om dan wat je over jezelf gehoord hebt?
2: Goh, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ja, die 5 miljoen, die zitten me nou echt in mijn hoofd natuurlijk. Hoe kan ik die krijgen?
0: Kijk, nieuwe missie.
2: Ja.
0: Lekker blijven zingen, denk ik.
2: Ja, nieuwe liedje uitbrengen. Dan hopelijk die grote zomerrit een keer te krijgen.
0: Peter Beense staat op je lijst.
2: Peter is gewoon een maatje van me, laten we eerlijk zijn. En we hebben natuurlijk ook De Echte Vrienden hebben samen gedaan. We hebben samen een heel mooi duet opgenomen. En ik kwam vroeger bij in zijn café. De Peter Beense heette dat ook.
0: Ja.
2: En toen ik hem nog niet kon, zeg ik, meneer, mag ik een liedje zingen? En dat mag je wel, want iedereen mocht dan een liedje zingen. Toen zong ik Just a Gigolo van Louis Prima. David Lee Roth heeft hem destijds ook nog gedaan.
0: Hmm.
2: En zegt hij, je zingt wel lekker, zegt hij. Ik ben mijn hobbymatig, want ik zong eigenlijk nog niet eens.
0: Hmm.
2: Zeg, ik zing maar een beetje hobbymatig. Ik zou er wel wat mee gaan doen. Nou ja, ik was al fan van hem toen ik daar binnenkwam. Want ik had zijn cd'tje waar dit liedje, Donker met mijn donkerbruine broeder op stond.
0: Mm-hmm.
2: Die had ik in mijn auto zitten. Die heb ik volgens mij een jaar. Ik had zo'n cd wisselen, want had je vroeger een auto.
0: Ja.
2: En die heb ik volgens mij een jaar of 4 erin gehad. En toen op het laatste zei ik, ik zou hem toch nog eens een keer gaan wisselen. Maar ik had hem al 4 jaar erin zitten. En ik heb volgens mij 3 van die cd'tjes versleten. Want de platen begonnen over te springen.
0: Ja.
2: En ja, Peter is ook gewoon echt gewoon een volksartiest. Die echt wel zijn streep heeft.
1: De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Django Wagner.

0: De lunch op Radio Noordzee en Circus Kusters.
1: De Radio Noordzee lunch.
0: Met Django Wagner deze week. Alleen, ja, kijk eens even naar de klok.
2: Ja,
0: oh, jammer.
2: Het zit alweer op.
0: Jammer de babber. Het is voorbij gevlogen. We gaan het weekend in.
2: Wouter, mag ik even iets tussendoor zeggen?
0: Zeker.
2: Ik vond het een geweldige middag. Of een geweldige week met jou.
0: Nou, ik ook met jou.
2: En ik heb je nou een beetje leren kennen. Je bent een hele fijne gozer. Dus,
0: dankjewel.
2: Ja.
0: die kan ik in mijn zak steken.
2: Ja, sowieso.
0: Ik vond het ook heel leuk dat jij er was. Veel ook over je geleerd. Dingen gehoord die ik nog niet wist. Hartstikke leuk. En,
2: ja, geen 5 miljoen.
0: Nee, geen 5 miljoen. Dat is toch wel jammer, hè?
2: Ja, dat is wel jammer. Maar voor de verdere is, ik ben wel een gelukkig man.
0: Daarom. En je moet altijd wat te dromen houden.
2: Uiteraard.
0: Bedankt voor je tijd deze week. En wat zullen ze als laatste draaien? Wat vind je leuk?
2: Nou ja, laten we iets van Yves Berendsen doen. Kijk, deze jongen ook natuurlijk, die heeft jarenlang gezongen in Amsterdam.
0: Ja.
2: En opeens had hij die grote hit te pakken. En, en nu is het gewoon een van de grootste artiesten van Nederland.
0: Hij komt natuurlijk uit Zandvoort.
2: Ja.
0: Hij woonde daar bij de Watertoren. Ik heb jarenlang daar bij de radio gewerkt.
2: Mm-hmm.
0: Die zat in de Watertoren.
2: Hij zal denk ik elke keer wel met een cd'tje bij jullie zijn geweest van, wil jullie alsjeblieft mijn plaatje draaien?
0: Dat denk ik wel, maar ik heb geen idee.
2: En nu is natuurlijk iedereen blij natuurlijk als ze zijn plaatjes mogen draaien.
0: Ja, en als hij even langskomt natuurlijk.
2: Zeker weten.
0: Oké, nou, goed weekend.
2: Ja, jij ook. Ja, vanavond weer aan de bak.
0: Zeker weten, ja, werk ze.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, jouw werkweek begint nu eigenlijk.
2: Ja, mijn werkweek begint, ja.

0: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
0: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En 2 nachten in Disneyland Parijs vanaf €960. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
13: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: en keukenspecialist.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Keukeloos.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
10: Kippie.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn bananen?
15: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
16: Slecht plan.
15: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
16: Goed plan, zonneplan.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel. Het streekvervoer gaat tot de kerst 1 dag in de week plat. De vakbonden voeren zo actie voor een betere CAO en daar beginnen ze volgende week woensdag mee. De week erna kan het weer op een andere dag zijn, zodat de OV-bedrijven geen noodroosters kunnen maken. De Euromast in Rotterdam staat weer te fluiten. Mensen worden er 's nachts wakker van en vanochtend was er bij de Milieudienst al 35 keer geklaagd. Al maanden klagen mensen over het gefluit en het lijkt van de top van de toren te komen. Maar wat nou precies de oorzaak is, hebben ze nog niet kunnen achterhalen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar Zuid-Afrikaanse internationale rechter Navi Pillay. Die werkt al jaren in Den Haag en de Haagse burgemeester noemt het een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. De internationale hoven staan onder druk door Amerikaanse sancties. Ook het Nobelcomité verwees daarbij de bekendmaking naar. En in de vrije training voor de Grand Prix van Singapore heeft Max Verstappen de 6e tijd neergezet. George Russell van Mercedes was het snelst. Er is maar 1 training, later vandaag is de kwalificatie voor de sprintrace. De echte race is zondag en dat is voor Max een jubileum. Het is zijn 250ste. En dan nog het weer. Een kletsnatte dag vandaag met maar weinig zon. Bij veel wind liggen de maxima tussen 14 en 18 graden. En tot zover het nieuws op Radio Noordzee.
2: Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: Goedemiddag en welkom. Je bent er precies op het juiste moment. Want wij kijken hier al de hele week naar uit. Samen met jou gaan we richting het weekend met een nieuwe editie van...
1: Cruijff en de Mol.
0: Ja, Estelle, goedemiddag. We zien er weer goed uit.
2: Hey, Johnny.
0: Hoe voel je?
2: Ik voel me helemaal goed.
0: Heel goed. Even een vraagje gelijk. Heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan?
2: Oh, voor het laatst iets voor het eerst gedaan. Jazeker. Ik heb namelijk bungee move les gedaan.
0: Wat?
2: Ja, en dat is een soort bungee move fitness. Dan krijg je van die touwen om je benen. En dan ga je een soort jumps maken.
0: Aha.
2: Ja, was hartstikke leuk, maar ik had wel beursverliezen.
0: Aha. Zijn daar beelden van?
2: Daar zijn zeker beelden van. En wat heb jij eigenlijk voor het laatst voor het eerst gedaan?
0: Nou, dat ga ik jou straks even vertellen, maar dat kan niet on-air. Oh. Dus die hou je even van me te goed. Ja, dat kan echt niet. Luisteren kinderen ook, dus dat kan helaas echt
2: niet.
0: Nou,
2: ben ik wel heel benieuwd.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, misschien is het voor jou de eerste keer dat je gezellig bij ons bent op de vrijdagmiddag. Of misschien weet je al precies wat ik nu ga zeggen. Want we gaan je natuurlijk rijkelijk vermaken met behulp van Bas Nijhuis, die de week met ons afluidt. En we hebben niemand minder dan Mart Hoogkamer te gast vanmiddag. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En
2: ja,
0: jij natuurlijk
2: ik ook. En ik ben heel erg fan van zijn nummers.
0: Ja, en heb je een paar goede dilemmaatjes voor hem?
2: Ja, zeker.
0: Hartstikke fijn. En bizar nieuws uit de Kruiskrant straks. Toch?
2: Jazeker. Nou, dit heb je echt nog nooit eerder gehoord.
0: Ja, dat zeg je elke week.
2: Nee, dat meen ik echt. Deze is echt gewoon fantastisch.
0: Nou, dan moet

0: Pas geld? Ja, ik heb er helemaal niks mee hoor. Maar genoeg over mij, want hij kan echt alles. Van het runnen van een bakkerij tot het ondernemen bij de kinderboerderij. Maar bovenal kan hij als FIFA-scheidsrechter fluiten als geen andere. Daarom spreken we hem hier iedere vrijdag en dat doen we samen.
1: De week affluiten met Bas Nijhuis.
0: En we hebben hem gewoon weer aan de lijn hoor. Goedemiddag Bas.
2: Goedemiddag.
3: Hey Bas.
2: Nou,
0: hoe is het ermee man?
2: Goedendag.
0: Ga je goed? Oh, hij valt even weg. Ben jij er nog wel?
3: Ja, ik ben er nog zeker. Ik val niet zo snel weg.
0: Nee.
3: Was het maar zo vet.
0: Gelukkig maar.
3: Bas, je bent er weer. Uit de narcose.
2: Ja, ik ben er weer.
0: Oh, gelukkig. Ja. Gelukkig. Waar bel je vandaan? Want jij staat werkelijk waar iedere week ergens anders.
2: Ja, dat klopt. Maar...
0: Oh, er zit een vertraging op.
3: Oh.
0: Ja, zou die...
2: Dieren verzorgen. Ja?
3: Ben je dieren aan het verzorgen?
2: Ja, zeker.
3: Waar? In Australië?
0: Wacht maar even. Bas, we gaan je even terugbellen, want er zit een enorme vertraging op. En we hebben wat technische problemen vandaag met Noordzee. Maar ja, dan mag luisteraar natuurlijk geen last van hebben. Bas, we bellen je even terug. Want, wat zei hij nou? Was hij dieren aan het verzorgen?
3: Ja, zo hoorde ik.
0: Ja. Er gaat een hoop mis technisch hier achter de schermen. Dat maakt het extra spannend.
3: Maar ook wel weer leuk.
0: Ja, hij zit natuurlijk in het oosten van het land. Hè. Dat is natuurlijk al bijna in Duitsland. Dus vandaar dat het bereik misschien niet zo goed was. Maar we bellen hem gewoon nog eventjes. Want hij heeft elke week wel leuk nieuws.
3: Hij is fantastisch. Ik mag hem zo graag. Ik zag laatst een filmpje van hem dat hij zonder benzine aan de kant van de snelweg stond.
0: Oh ja. Toen kwam Andy van der Meijden hem ophalen, toch?
3: Toen kwam Andy van der Meijden langs.
0: Ja. Zeg je? Goed, we gaan het straks gewoon even proberen, jongens. Ik weet wel welk liedje Bas Nijhuis vandaag wilde aanvragen. Dat is namelijk... Ja, Robert van Hemert en Donnie. Hoe heet dat nou?
3: Dus, hoe heet dat nou?
0: Of is hij daar wel? Ben je daar, Bas?
4: Pik de Charlie over. Eindzame wonenvloer, Noordheulen.
0: Ja. Ja, ik weet niet wat er allemaal aan de hand is, maar dat laten we even gauw voor wat het is. Blij om je toch nog even aan de lijn te hebben, Bas.
4: Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, ik denk, het komt, die verbinding is normaal wel goed, toch?
0: Maar ja, dat klopt. Maar het is zo'n dag. Ken je dat? Dat soort van Murphy's Law.
4: Ik ken het. Ik heb heel veel van dat soort wedstrijden gehad. Dat is mooi.
0: Hey, wat is jouw nieuws van de week, Bas? Kunnen we al weer eventjes over hebben wanneer je weer gaat fluiten, man?
4: Ja, nou, we hebben van de week aan de in Zeist hebben we echt wel de laatste ook al testen gedaan en zo. Dat ging echt heel erg goed. Dus het is nu eigenlijk van binnen nu en een week, anderhalf week wil ik eigenlijk wel weer het veld op. Dus het is nu even de laatste dingetjes en dan, je weet wel, ze werken allemaal die data, die fysio's, dus dat moet allemaal goed zijn. Dus goed. Ja. Dus ik zit er heel dicht tegenaan, dus we hebben van de week alles weer op scherp gezet voor, want we beginnen weer dit weekend natuurlijk. Ja. Dus iedereen, alle scheidsrechters staan weer op scherp, maar zo moeten letten, dus... Nee, ik heb er wel weer zin in.
0: Dat was een lange interlandbreak. Dat doet wel wat ook met onze clubs. Hoe zie jij dat?
4: Ja, vind ik ook wel. Ik moet wel zeggen, de bondscoach zei ook dat het best zwaar is. Ook voor de spelers die dan echt gewoon even toch wel veel wedstrijden moeten spelen in die paar dagen. Maar ik vind het ook wel apart voor de clubs ook wel. Je bent er even uit. Wat ga je doen? Sommigen gaan op vakantie, sommigen trainen door. Het lijkt me heel lastig. En ik ben wel benieuwd, want sommigen zaten echt wel in een goede flow. Of ze nu ook wel na deze 3 weken dat weer zijn.
0: Want ik zag ook weer een aantal spelers gewoon lekker op Ibiza bij wat eindfeestjes staan.
3: Ja. Oh, jammer ben ik daar nou net niet bij geweest. Godverdorie.
4: Oh. Ik had jullie gisteren al verwacht op tv daar in een gala jurk en een smoking. Dan waren jullie wel bij de film.
0: Ja, waar was jij, Stel?
3: Ik lag lekker thuis op de bank.
0: Oh.
4: Echt?
0: Ja, en ik stond in het theater, Bas. Dus ik stond in Lelystad. Dus, maar het was wel een feestje voor Talpa natuurlijk. Maar genoeg over ons. Even terug naar jou, Bas. Jij gaat straks dus weer fluiten. Moet je dan beginnen bij een hoofdklasser? Of mag je gelijk weer de Eredivisie doen?
4: Nee, ja, vaak als je terug op een blessure is één keer kampioen divisie en dan weer de Eredivisie. En dus we gaan niet terug van amateurs, dat niet. Maar het is wel het is gewoon één keer KKD, dus dat komt goed.
0: Ja. Zeg je dan ook even gedag tegen al je nevenactiviteiten? Want dat zijn er nogal wat, hè?
4: Ja, dat wordt wel even wennen dan. Maar ik moet zeggen, kijk, het bruiloftseizoen is nu voorbij, hè. De najaar is toch niet zo veel met bruiloften. En die prestatie vaak door de week. Dus Estel, je kan rustig even nu ademen tot het voorjaar weer. En dan,
3: De druk is van de ketel.
4: De druk is van de ketel, hoor. Ja. De druk is van de ketel.
0: Maar jij zit natuurlijk met een duivels dilemma nu, Estel. Want mocht je ooit nog gaan trouwen, wie vraag je dan om je te trouwen? Je goede vriend Johnny?
3: Ja, dit is
0: of
3: wel...
0: je goede vriend Bas?
3: Daar mag ik even over nadenken.
0: Ja.
3: Ja, ik moet eerst een partner vinden.
0: Ja.
3: Laten we daar maar eens beginnen. Ik denk dat ik dan wel goed
0: Maar als je het nu zou moeten zeggen...
3: Ik zeg nee.
0: Yes. Hey, Bas, wij zijn natuurlijk een volledig Nederlandstalige zender. Nederlandstalige muziek, dat is helemaal in jouw straatje.
4: Ja.
0: Welke gaan we vandaag luisteren en waarom?
4: Ja, je zei het net al, Donnie en Robert van Hemert, want die waren gisteren op televisie. Ring, vond ik ze ook fantastisch met hun optreden. Dus ik denk van ja, die moeten we er gewoon even in gooien.
0: Wat lekker. Gaan we dat voor je doen en we kijken reikhalzend uit naar je eerste wedstrijd. En jij zelf ook, denk ik, Bas.
4: Denk ik, ja, 100%.
0: Goed.
4: Zeker weten.
0: Volgende week horen we je weer. Dank voor deze week.
4: Oké dan.
0: Moet dat nou?

geboren bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes. Moet je

0: Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
12: Het eten is klaar, aan tafel.
13: Zo, dat ziet er lekker uit.
14: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe... voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
16: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
16: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
18: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hé, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
6: Honor the craving.
5: Domino's.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Radio Noordzee, verkeer.
8: Yes, stel, kom er maar in.
9: Ja, er staan momenteel 21 files en dit zijn de 3 langste. De eerste staat op de A2, Amsterdam-Utrecht. Daar doe je er 40 minuten langer over tussen het

0: A73 Nijmegen-Maasbracht. Daar een half uur vertraging voor Maasbracht.
1: En het weer?
0: Vandaag zijn er nog buien, maar in de loop van de middag is er kans op een zonnetje. En blijft het rond de 20 graden. Morgen wordt het een stuk minder. Het wordt maximaal 14 graden. En er geldt code geel voor het noorden van het land vanwege onweersbuien.
2: Ja, blijft hangen.

0: Cheerio, Justin de Wild hier bij Radio Noordzee. Ja, de menukaart die is niet compleet zonder deze gepaneerde parel. En daarom is daar vandaag een speciale dag voor in het leven geroepen. De kroket. Het is krokettendag. 9 oktober. Wist je dat, Estelle?
1: Nee, dat wist ik niet. Nou, dat is echt nieuw voor mij.
0: Kan dat nou? Ja, eerlijk is eerlijk. Mijn kennis over de kroket is vrij beperkt. En daarom gaan we het aan een expert vragen. En niet zomaar een expert, de snackspert. En Eke Bosman, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Johnny.
0: Hey, wat goed om je te horen, man. Hoe is het met je tand?
2: Ja, dit is inmiddels vastgemaakt, gelukkig. En ik mag eten, dus dat is heel fijn.
0: Dat is heel fijn, want er is van alles aan de hand in de wereld. Er is oorlog. Er was gisteren waren de televisiering. Maar dit haalde toch wel de headlines. Dat je een snack moest proeven en dat je tand eruit viel.
2: Ja. Ja, mijn tante had het verloren van een stokje.
1: Dus
2: dat was een beetje heel erg onveilig.
0: Ja, nou, gelukkig hebben we de beelden nog.
1: Ja. Maar hoe kan het met de...
2: Ja, ja, dat was het allermooiste natuurlijk. Dat ik iets aan het testen was voor de camera. En dat je tand gewoon naar beneden viel in een snackbakje. Ja, ja. Dat is schitterend.
1: Ah. Maar het is vandaag krokettendag. Ga je dit nou zelf nog vieren?
2: Nou, wat mij betreft is het elke dag krokettendag. Maar
1: ja, eet je elke dag kroketten?
2: Nee, dat weet ik niet hoor. Maar ik vind het altijd wel grappig met die speciale feestdagen. Maar er zijn ook andere dagen dat je kroket mag eten, toch? Ja. Maar ik hou straks wel zelf eentje. Ja.
0: En het is een beetje ter nagedachtenis van Johannes van Dam, hè, de foodtester van een Amsterdamse krant. In nagedachtenis van hem, was hij zo gek op kroketten ook dan? Was toch een hele deftige man? Was een hele deftige man.
2: Dat is de mooie. De kroket, ja, je hebt de supermarkt en de snackbar variant, maar je hebt die ook van de patisserie. Ja, jullie zijn Amsterdammers. Ja, Holtkamp heb je, Van Dobbe, Crackerboom. Dat zijn al die bakkerijen, die banketbakkers, die ook kroket hebben gemaakt.
0: Ja, ja.
2: En daar had Johannes ook...
1: Waarom moet ik nu ook aan Rachel Hazes denken ineens? Die werd toch gewoon ook genoemd als gekrameerde kroket?
2: Ja, dat is toch zo? Ja, die werd...
0: Hey, maar jij hebt een uitgebreide test gedaan, Eke. Ja. En nu willen we het weten. Naar welke supermarkt moeten we voor de allerbeste kroket op Krokettendag?
2: Nou...

0: Dus het is een hele duurzame snack. Maar bij een kroket wordt ook wel vaker gewoon normaal vlees gebruikt. En dat wordt helemaal gemalen. Maar bij een frikandel is het echt restvlees.
1: Nou, wat leuk. Hey, wat jou betreft kunnen we natuurlijk niet genoeg aandacht schenken aan deze dag, Nationale Krokettendag. Wat staat er vandaag nog voor jou op de planning allemaal, Eke?
0: Je wilt het niet geloven, maar ik ga een friettank proberen in Arnhem.
1: Een wat?
0: Een friettank. Dus dat is een bak friet.
1: Ja.
0: Of patat, wat je wil. En daar bovenop zitten nog verschillende snacks, waardoor het op een tank lijkt.
1: Ja.
0: Dus twee Mexicano's en ook nog een picanto erbovenop. En dan lijkt het op een tank.
1: Jezus, wat heb jij een mooi leven. Wat heb jij een goed beroep gekozen, man. Ik denk dat menig luisteraar jaloers is op jou. Goed om jou even te spreken. Eke de Snackspair, dankjewel. En nog een happy krokettendag.
0: Fijne show, jongens.
2: Dankjewel, Eke. Doei.
1: Doeg. Ja, het is weer ook. Ook weer tijd voor de kroketten en de snacks, hoop ik zo.

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: zonnetje schijnt buiten niet, maar met de 3J's komt het zonnetje zo je leven in. Je zit in mijn hoofd hier op Radio Noordzee. En het gezegde stoppen op je hoogtepunt gaat hier niet op voor Cruijff en de Mol. Want het zou betekenen dat we iedere vrijdag om 14:15 de tent al kunnen sluiten. Want beter dan dit wordt het niet. Zometeen een gloednieuwe Cruijffkrant. En stel, je neemt iedere week weer bijzonder goed of chockerend nieuws voor ons mee. Wat schaft de pot deze week?
1: Nou, dat ga je niet geloven. Sommige mannen betalen tegenwoordig geld om zichzelf bewust te laten misvormen. En waarom ze dat doen is misschien nog veel krankzinniger. Maar daar ga ik alles over vertellen straks in de Cruijffkrant.
0: Ach jezus, dan moeten we gewoon blijven luisteren dus. De Cruijffkrant dus zometeen bij Cruijff en de Mol. Ja, en wie we ook de gast hebben straks. Mart Hoogkamer. Maar eerst even deze. Guus Meeuwis en Van Gant.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruggeleverde kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Hey, hoi. Ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
9: Wat heb je nog aan zonnestroom?
11: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: De jackpot van

0: Speelbewust 18+.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
3: What a lot! And give you a lot!
2: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Vaarwel, zal salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
8: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
9: Slecht plan.
8: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
10: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
11: Download de app en start met vinden.
12: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
13: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl.

0: gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken, gaat lukken. Op financiallease.nl.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Willemijn Delwel.
2: De Nobelprijs voor de Vrede die gaat naar een Zuid-Afrikaanse internationale rechter, Navi Pillay. Die werkt al jaren in Den Haag en de Haagse burgemeester noemt het een erkenning voor iedereen die wereldwijd werkt aan vrede en recht. De internationale hoven staan onder druk door Amerikaanse sancties. Ook het Nobelcomité verwees daarbij bij de bekendmaking daarvan. De Verenigde Naties noemen het Amerikaanse plan om een executie live uit te zenden een vorm van marteling. Het gaat om de straf voor Nidal Hassan, die in 2009 13 mensen doodschoot op een legerbasis in Texas. Hij wordt op 3 december door een vuurpeloton gedood. De Amerikaanse minister van Defensie wil dat iedereen kan meekijken om te laten zien wat de gevolgen van zijn actie zijn. Apple laat minder onderdelen maken voor de nieuwe iPhone 18 Pro en Pro Max. Volgens een Japans zakenblad is de afname voor oktober met minstens 15% verlaagd. De telefoons zijn pas een paar weken te bestellen, maar door de hogere prijzen kopen minder mensen er eentje. Eén oorzaak is dat geheugenchips steeds duurder worden, doordat techbedrijven ze massaal opkopen voor hun AI-centers. En de politie in Den Bosch heeft een gestolen scooter teruggevonden, inclusief 4 ongevraagde passagiers, schrijft Omroep Brabant. Agenten hadden die scooter uit een sloot in het Westerpark en namen hem mee naar het bureau. En daar kwamen er ineens 4 flinke kreeften onder de voorkap vandaan. De scooter die is totaal los, de eigenaar wordt nog gezocht. En wat er met de kreeften is gebeurd, dat is niet bekend. Het weer nog. Het is een kletsnatte dag met maar weinig zon. En bij veel wind wordt het tussen de 14 en de 18 graden. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Verkeer.
3: Nou, het weer is niet al te best, moest op de weg gesteld.
4: Nou ja, het verkeer. Momenteel zijn er 26 files. En dit zijn de 3 langste. De eerste staat op de A1 tussen Oldenzaal en de grens met Duitsland. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. Dan de A7 richting Zaanstad. Daar heb je ruim 20 minuten extra voor Purmerend. En dan de laatste, die staat op de A73 richting Maasbracht. Daar 35 minuten extra tussen Linnen en Maasbracht.
3: Dankjewel. Straks dus de Kruifkrant in Kruiven en de Mol. En Mart Hoogkamer is te hard, dus blijf erbij.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met...

0: overduidelijk Julia van Nick en Simon hier bij Radio Noordzee. En dan is het nu weer tijd voor
1: de Kruifkrant.
0: Ja, ja. Estelle, wat is dat ook alweer, die Kruifkrant? Ja.
2: Nou, terwijl jij s'nachts met je ogen dicht ligt te rollen, ben ik natuurlijk door mijn telefoon aan het scrollen. En daar kom ik echt van alles tegen. Gestoord, grappig, ontroerend. Genoeg om te delen dus. En daarom neem ik iedere week een nieuw berichtje, een nieuwtje of een dilemma mee in de Kruifkrant.
0: Nou, ik hang aan die volle lippen van je.
2: Met vandaag, hou je vast. We hebben het altijd over vrouwen die van alles aan zichzelf laten doen. Om er mooi uit te zien. Een botoxje hier, een fillertje daar. Maar mannen hebben blijkbaar daar anders over gedacht. Wij doen dat andersom. Er is namelijk een nieuwe trend bij mannen die zichzelf expres een bloemkool oor laten aannaaien.
0: Ja, je hebt makkelijk willen.
2: Ja, een bloemkool oor.
0: Juist.
2: Weet je wat dat is?
0: Ja, dat hebben die vechters toch? Als je dan vooral die worstelaars.
2: Ja, boxers, die,
0: en die judo'ers.
2: MMA.
0: Ja, ja, die krijg je dan doordat dat je daar heel vaak op drukt, wordt het zo'n plat oor. Ja, dat ziet er niet heel appetijtelijk uit.
2: Dat is als ze zeg maar flinke klappen krijgen op dat kraakbeen.
0: Ja.
2: Waardoor dat oor zeg maar een beetje bobbelig dik eruit komt te zien. En dat noemen ze dus een bloemkooloor.
0: Ja.
2: En nou, ik zou het eerder eigenlijk...
0: Want het lijkt op een bloemkool.
2: Nou, ik zou het eigenlijk eerder een tortellini noemen. Ja. Want ik vind het echt niet staan bij me. Maar er zijn dus mannen, ja, die willen niet in de ring gaan vechten, maar die willen wel die look hebben. Dus dan kunnen ze via Telegram een afspraak maken en die leggen hun hoofd op tafel en vervolgens wordt daar met een zwaar voorwerp keihard op geslagen.
0: Jezus.
2: Express voor de looks.
0: Zodat je een bloemkooloor hebt en dan ga je de kroeg in en dan zien meiden dat, denken ze, hé, dat is een MMA-vechter.
2: Ja, dat is een beest van een gozer.
0: Dat is de gedachte erachter.
2: Waarschijnlijk kunnen ze niet eens een pot agurken opentrekken. Maar, maar zo willen ze er dus dan uitzien.
0: Ja. Ja.
2: Maar ja, als jij nou ook zo'n oor wilt, dat kost €65 per oor. En mocht je nou denken, ik heb daar spijt van gekregen, dan kan je naar de plastisch chirurg voor €1700 om hem weer terug te draaien. Ja. Maar nou heb ik wel eigenlijk, vraag ik me wel eens af, heb ik een leuk klein dilemmaatje voor je.
0: Ja, nou, ik vind dit ook wel even leuk om even hierop door te gaan, want... je gaat er dan dus uitzien als een vechter. Terwijl als vrouwen zo'n vechter zien met zo'n oor, dan denk je toch ook niet 1, 2, 3 van, nou, daar ga ik op zitten.
2: Nee.
0: Maar dan zijn er dus mannen die willen dat expres gaan doen om stoerder te lijken, toch? Daar komt het op neer.
2: Ja, om eruit te zien alsof ze gewoon jarenlang in de ring gevochten hebben.
0: Ja, ja. Zou bij mij niet lukken als ik het zou doen, geloof niemand.
2: Nee, maar daarom dacht ik bij jou, stel je voor dat jij een keus zou hebben, een bloemkooloor na elke wedstrijd, of zeg maar een piepstem, maar echt zo'n piepstemmetje na ieder gevecht.
0: Doe me dan maar een bloemkooloor.
2: Ja,
0: dat lijkt me beter.
2: Maar ja, nee, ik vind het ook niet sexy, maar ik vraag me wel eens af of vrouwen dat wel vinden.
0: Nou, zo'n,
2: ja.
0: Wat vind jij ervan?
2: Nou ja, ik ben... Ja,
0: ben je wel eens met een vechter geweest?
2: Echt waar, ja, ik ben wel eens met een vechter geweest. Ja, maar die had geen bloemkooloor.
0: Nee, wel haar op z'n rug. Nee, jeetje, weet je, ook dat botox, jij vraagt het wel eens, vinden mannen dat dan mooi? Ja, echt, geloof me, als je op een gegeven moment de 35 bent gepasseerd, dan ga je kijken naar de binnenkant. Dat is echt waar, dat is veel belangrijker.
2: Ja, echt waar?
0: Ja, 100.000%. Stel, neem het nou maar van mij aan. We zullen straks ook even vragen, als Marty is, wat hij ervan vindt.
2: Nou, maar ik vind wel, ik zie wel eens echt, nou, niet hele knappe vrouwen met hele knappe mannen.
0: Ja.
2: En dat bedoel ik niet, nee, dat meen ik echt serieus.
0: Ja, gek, hè?
2: Ja, nee, maar misschien, maar kijk, ik heb geen voorhoofd, dus ik ben voor €2,50 klaar. Maar ik ga maar, ja, stoppen ermee dan. Ik stop er gewoon helemaal mee.
0: Weet je wat het is, Estelle? Soms vraag je je gewoon af hoe de liefde gaat.
2: Ja, dat vraag ik me al heel lang af.
0: René Vroeger en Whalen, die hebben daar een liedje over gemaakt. En hij is zo mooi.

0: Zoezoe en Marco Schuitenmaker. Ja, hier bij Radio Noordzee waar je naar luistert. Gooi die bitterballen maar in het vet. Trek dat eerste 0.0'tje maar open. Het is vrijdagmiddag. Op naar het weekend. Zometeen Mart Hoogkamer dus, zoals gezegd, hier live in de studio. Estelle, heb je een paar leuke vragen voor hem?
1: Jazeker.
0: Goed zo.
1: Dilemma's ook.
0: Dit is het goed.

0: jonger bent of een beetje verliefd, Hazes is altijd de basis. En dat wordt gevierd tijdens het grootste eerbetoon van Nederland. Holland zingt Hazes.
1: Ik moet je zeggen dat ik van je hou.
0: Met Radio Noordzee kun jij daarbij zijn. Hoor je deze week een klassieker van André Hazes op Radio Noordzee? Stuur dan Hazes in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor Holland Zingt Hazes 2027.
1: Kleine jongen, op een avond ga ik even uit mijn bol.
0: Holland Zingt Hazes. Alle info op radionoordzee.nl.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
8: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
9: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
6: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus. Bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
21: Kippie.
22: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
26: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
25: Fans van voordeel.
24: Aldi.
27: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
28: Simyo.
29: Ja, het weer, Estel.
30: Ja, vandaag zijn er nog buien, maar in de loop van de middag is er kans op een zonnetje. En blijft het rond de 20 graden. Morgen wordt het een stuk minder. Het wordt maximaal 14 graden. En er geldt code geel voor het noorden van het land vanwege onweersbuien.
29: Baba, is het beter op de
31: Radio Noordzee?
30: Nou,
31: verkeer.
30: Er staan momenteel 26 files en dit zijn de 3 langste. De eerste staat bij de A2 richting Den Bosch. Daar heb je een half uur extra bij Culemborg. Dan de A7 richting Zaanstad. Daar heb je 35 minuten extra voor Purmerend. En de laatste die staat op de A73 richting Maasbracht. Daar 35 minuten extra tussen Linnen en Maasbracht.
29: Ja, er zit maar één ding op.
30: Ja, hier, luisteren.
29: Gewoon blijven luisteren naar Radio Noordzee.

0: De 3J's speciaal ingezongen voor Cruijff en de Mol. En we hebben iemand aan de lijn. Goedemiddag.
1: Hallo, ik spreek met Ko.
0: Hey Ko, hoe is het man?
1: Nou, heel goed.
0: Ja, wat...
1: Dat het weer wat tegenvalt vandaag. Alleen voor de rest heb ik helemaal niks te klagen.
0: Nou, wat goed. Wat goed. Wat doe je voor werk, Ko?
1: Ik ben video-editor.
0: Aha, wat leuk. Van 18 plus of...
2: Nee, Dolly Das Dallas?
1: Misschien kan ik een oproepje doen. In mijn
0: Nou, bij deze is dat dan gedaan, Ko. Dan sturen wij wel weer door naar jou. Maar ja, leuk dat jij bij ons een oproepje hebt gedaan. Want Johnny draait een liedje voor mij. Daar heb jij je voor aangemeld met een liedje. Voordat we het gaan noemen, daar hoort ook een verhaaltje bij.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook wel toepasselijk, want dat grijpt eigenlijk terug naar vakanties van mij.
0: Ja.
1: Drie jaar geleden wil ik vanaf zijn, toen was ik op vakantie in Italië. En toen stond ik in een koffiebarretje in Napels een koffietje te bestellen. Mm-hmm. En ik hoor ineens een liedje over de boxen daar. En ik denk van, nou, dit komt mij heel bekend voor. Maar ik had geen idee wat het was. En toen dacht ik, ineens wist ik het. Het was VOF de Kunst met Suzanne. Alleen in een Italiaanse versie. Toen dacht ik van, hoe kan dat nou allemaal weer? Ja. Is dat gewoon een cover? Hebben zij dat gecoverd? Maar het is dus andersom. Er is een Italiaanse cover uitgebracht van dat nummer.
0: Aha.
1: En afgelopen vakantie was ik in Spanje op...
2: Je gaat vaak op vakantie, hè?
0: Hij is een hele goede video-editor.
1: Nou ja, goed, je moet het geld toch een keer uitgeven. Dus dan op vakantie. En toen hoorde ik dus een Spaanse versie. Dat was zelfs gezongen door Ricky Martin. En toen dacht ik, nou, breek mijn klomp helemaal.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Als ik op vakantie ben, dan hoor ik dat nummer. Alleen dan niet van VOF de Kunst.
0: Nee.
1: Alleen, aangezien bij jullie vooral Nederlandstalig is, dacht ik, dan wil ik gewoon het origineel horen.
0: Ja, wat leuk. Want wat ik wel heb begrepen, dat ze het in Engeland hebben uitgebracht. Heeft daar gewoon in de top 15 gestaan. Susanna. Dus als je de volgende keer naar Engeland gaat, dan zou je die wel uit de boxen horen, Ko.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Alleen, ik heb namelijk ook opgezocht. En de versie in Engeland is echt gezongen door VOF de Kunst. Alleen dan noemden ze zichzelf de Art Company, geloof ik.
0: Aha.
1: En alle andere versies die zijn echt door andere zangers gedaan.
0: Aha.
1: Dus maar goed, ik vind dat is gewoon een leuk verhaal.
0: Maar
1: dus,
0: wat een goed verhaal. En leuk, hè? Die gasten komen uit Tilburg. Daar komt sowieso altijd wel veel goeds vandaan uit Tilburg, heb ik het idee.
1: Ja. Heel veel van mijn vrienden wonen daar ook, dus het moet zo zijn.
0: Het moet zo zijn. Wat leuk, Ko. Dank voor je goed verhaal, jongen. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Nou, daar komt hij dan. VOF de Kunst met Suzanne.
2: Wat leuk.
0: Lekker, Ko. Dank je wel. Fijn weekend.
2: Fijn weekend, Ko.
1: Doei.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, lekker hoor. Ik word hier gewoon hartstikke blij van. Hartebreker Emma Heesters.
2: Aftellen naar het weekend. Met Cruijff en De Mol.
1: Ja, in 2016 hebben we nou echt kennis mogen maken met dit enorme talent. Tijdens Holland's Got Talent verovert hij de harten van heel Nederland met zijn versie van Willy Alberti's Liefde. Sterker nog, hij werd zelfs de nieuwe Willy Alberti genoemd. En ik kan je beloven, die titel verdient hij ook. Inmiddels weten we niet beter dan dat alles wat deze man aanraakt in goud verandert. De rits aan gouden platen, die bewijst het. Zometeen schrijft hij aan. Mart Hoogkamer is hier bij Cruijff en De Mol.

0: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt, terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei vanaf 30% korting op alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: krankzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Een zwembad aanleggen voor uw vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
0: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
2: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
5: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Nicola Ruijs. Benzine kan dit weekend duurder worden dan ooit. De adviesprijs voor een liter euro 95 ligt nu net onder de 2,73 euro. En dat is nog maar een fractie onder het record van september. Door de voortdurende spanning in het Midden-Oosten wordt ook het vervoer van olie steeds duurder, waardoor de prijzen aan de pomp dus tot recordhoogte gaan stijgen. De adviesprijs is een mazzeltje. Die betaal je vooral langs de snelweg. Bij andere pompen ben je vaak wel een stukje minder duur uit. En als je dan met de bus wil, omdat de benzine zo duur is, pas op, medewerkers in het streekvervoer leggen volgende week woensdag de hele dag het werk neer. In vrijwel het hele land, alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, rijden die dag wel bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Volgens de bonden doen bijna 13.000 mensen aan de staking mee. Niet alleen chauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op social media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Wie dat was, vertelt de FIFA er niet bij. En in Ter Apel hebben 20 asielzoekers vannacht buiten in de regen moeten slapen omdat er geen plek voor ze was. Dat zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. De nachtopvang in het Drentse Zuidwolde en in het Groningse Warfum zaten ook vol. De hulpverleners zeggen dat gemeenten nu eens echt werk van die asielopvang moeten maken. Het weer nog een natte dag met nauwelijks zon. Het waait stevig bij zo'n 16 graden. Ja, en dan is het nog niet afgelopen. Vanavond meer buien en ook nog zware windstoten. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Herstel, hoe is het op de weg? Volgens mij zijn er heel veel files, de top 3 alsjeblieft.
3: Ja, er staan momenteel 38 files en dit zijn de 3 langste. De eerste staat op de A1 richting Apeldoorn. Een half uur extra reistijd tussen Hoevelaken en Stroe. Dan de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Daar doe je er 20 minuten langer over voor Culemborg. En de laatste die staat op de A73 richting Maasbracht. Daar 40 minuten extra tussen Linnen en Maasbracht.
2: Lekkere, dankjewel. En hij is aangeschoven in de studio. Mart Hoogkamer, blijf luisteren.
0: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: schuilen op Radio Noordzee, Miss Montreal. Ja, het begon ooit met een jong talent uit Leiden, maar na zijn deelname aan Holland's Got Talent belandde hij in een stroomversnelling. Uiteindelijk scoorde hij in 2021 zijn doorbraakhit en sindsdien kijkt niemand meer hetzelfde naar Bacardi Lemon. Inmiddels zijn we 5 jaar en een rits aan hits verder en heeft hij nu zijn nieuwe single Kroegen in de Hemel uitgebracht. Mag ik een heel hartelijk welkom voor niemand minder dan Mart Hoogkamer!
1: Leuk dat je er bent, Mart.
0: Ja, yes, zo, daar ben je.
2: Ja, ben ik er?
0: Ja, je bent hier, jongen.
2: Ja, leuk.
0: Gezellig je te zien, jongen.
2: Gezellige mensen hier, joh. Je merkt wel gelijk dat het vrijdag is, hè?
0: Ja, goed is
2: ja,
0: dat, hè?
2: Top, hè?
0: Met Kruif en de Mol het weekend leuk, in en nu man. Ook met Hoogkamer leuk. Erbij. En ik zat leuk. Even terug te rekenen, Mart. Hoe lang is het geleden? 2017?
2: 9 jaar, bijna.
0: Tja, ja. Ongelooflijk.
2: Dankzij jou is het allemaal...
0: Ja, ja, nee, leg het ja, even uit. Leg jij het maar even uit. Nou, ik, deed
2: mee,
0: te doen.
2: Ik deed mee aan de Holland's Got Talent. En het ging best wel lekker. Alleen ik had nooit verwacht dat Nick Nicolai natuurlijk meedeed.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment... ik stond in een halve finale of zo. En toen deed ik een liedje van je opa, Willy Alberti.
0: Ja, Liefde.
2: Liefde, ja, klopt. Was Liefde. En toen zei Johnny tegen mij van... ik ga jou helpen. Ja. Ik denk, ja, dat is weer zo een die dat zegt, toch? Ja, dat denk je wel. Hé, hey, ik ga mijn moeder weer ga ik bellen. Een dag later werd ik gebeld door Willeke Alberti. Ja, en toen is het voor mij allemaal begonnen. Toen mocht je een heel theatertour doen met je moeder.
0: Ja.
2: Toen hebben we, denk ik, 35, 37 shows gehad in Nederland.
0: Ja, want zal ik er dan nog even bij zetten? Want dat vind je dan misschien ongemakkelijk om te vertellen. Maar jij was aan het optreden, dus ik bel mijn moeder op speaker. Ik zeg, mam, je moet dit even horen. En ze zegt, dit is gewoon niet normaal. Dit klinkt gewoon als mijn vader.
2: Dat heeft ze wel altijd. Reïncarnatie.
0: Ja.
2: Ja, daar gelooft ze heilig in. Ja, ja. Zeker. Zeker. Ja,
0: mooi.
2: Ja, volmondig. Ik ging er bijna in geloven.
0: Ongelooflijk.
2: Nee, zo gaaf. En ik heb zoveel te danken aan je moeder natuurlijk. Dat is gewoon niet normaal.
0: Ja, ja. Ik ook.
1: Ik wacht nog steeds op iemand, maar...
2: Ja.
0: Ja. En zo hebben wij nog wel meer dingen samen meegemaakt. Wat ik deed in 2021 8:30. Toen had je de documentaire uit.
2: Had ik net mijn documentaire uit natuurlijk.
0: Zo vader, zo zoon.
2: En in mijn videoclip met Bieber van de Kroeg heb je ook nog meegedaan.
0: Ja.
2: Ja, dat klopt allemaal, joh.
0: Klopt. En daar zijn we nu
2: van vader op zoon, klopt, ja.
0: Van vader op zoon. En, ja. En ik weet nog heel goed, we gingen een stukje kijken van die documentaire. En ik vroeg jou daarna. En dat raakte je toen.
2: Ja.
0: Raakte geëmotioneerd.
2: Ja.
0: Dat je toch op zoveel jonge leeftijd al dan zo'n cameraploeg en alles erop hebt gezet.
2: Ja, ik was misschien achteraf een beetje te jong. En waarom ik te jong was, is omdat ik ook gewoon niet helemaal het eerlijke verhaal heb verteld misschien. Omdat je natuurlijk ook gewoon je familie probeert te beschermen. En vooral je vader.
0: Ja.
2: En ja, dat is op dat moment, ja, als het gefilmd wordt. En er wordt natuurlijk ook gefilmd dat hij helemaal laveloos van de straat wordt gehaald.
0: Ja. En er zat toen een groot optreden aan te komen. En ik vroeg aan jou, is hij erbij? En het antwoord was nee. En jij brak toen echt.
2: Ja.
0: En dat is me echt bijgebleven.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat raakte me echt.
2: Volgens mij was hij ook niet bij de finale van Holland's Got Talent, hoor.
0: Nee.
2: Weet ik niet, volgens mij niet.
0: Dat zijn van die dingen, nou ja.
2: Dat komt een...
0: Was
2: dat
0: nu ook allemaal in het nieuws, hoeven we het niet over te hebben. We gaan het over leukere dingen hebben, zoals bijvoorbeeld kroegen in de hemel.
2: Ja, maar ik wou net zeggen, we gaan we door, dan laat ik je drijven met een pistool, hè.
0: Nou, daar ben ik niet zo van onder de indruk. En dat stel ook niet.
2: Nee,
0: die hebben wel vijf in de vuur gestaan. Hey, dat kroegen in de hemel.
2: Ja.
0: Met wie ga je dan zitten? Kom je dan weer op een idee en zeg je van... Nou, deze hebben we nog niet gehad.
2: Nee, dat is wel een mooi verhaal. Ik kwam hoe noem je dat nou, joh? Een sauna.
0: Ja.
1: Hoe noem je dat?
2: Nee, luister. Ik zit in een sauna en in Noordwijk. En daar heb je een sauna waar ouderen... Ja. Ouder.
1: Waarom kijk je naar mij dan?
2: Oude bloemenboeren. Oude wijven. Die gewoon goed hun centjes hebben verdiend. Dus die zitten daar.
0: Okay.
2: Ik denk netwerken. Nee. En daar zit ik regelmatig met een vriend van me. En we zitten zo een beetje te oude hoeren met elkaar. En er zit een man die zegt... oude man, hè? Dus praat ik over 4,85. En dan had ik hem nooit gegeven, want hij zag er fantastisch goed uit. En die man die zegt op een gegeven moment... joh, we gaan er toch allemaal om een dag een keer aan. Ik hoop één ding, dat er een paar kroegen in de hemel zijn. En dat mijn vrouwtje me kan wachten. En dat we ons lekker laveloos weer helemaal klem kunnen zuipen.
0: En jij dacht, dankjewel.
2: Ik denk, nou, dit is het, joh.
0: Dankjewel.
2: Ik loop naar buiten en gelijk naar mijn badjas. Ik denk, ik moet het opschrijven. Voordat ik het kwijt ben.
0: Ja.
2: En dat heb ik gedaan. En toen zaten we met die gasten. En we hebben wel gewoon echt het hele verhaal... dat een man zijn vrouw moest missen. Ja, dat hebben we er wel ingehouden.
0: Ja. Ja. Geloof jij een beetje in dat er iets daarboven is?
2: Ik geloof wel dat er... ik geloof wel dat er iets meer is tussen hemel en aarde.
0: Ja, ik hoop het.
1: Heb je wel eens wat meegemaakt wat heel bizar is? Dat je denkt van, hoe kan dat nou?
2: Nee, ja, tuurlijk. Ik ben dan opgegroeid bij mijn opa en oma thuis. En als ik het wel eens over die oude had begon, dan licht in één keer te knipperen.
1: Ja?
2: Ja, en dan... Mij kan je niet wijsmaken dat die dan opeens toevallig kapot is. Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee.
2: Dan geloof ik wel dat er iets is, maar... Ja, wat het is, ze hebben het me nooit verteld.
1: Nee. Geloof jij het eigenlijk, Johnny?
0: Nou ja, ik hoop het altijd maar. Dat je dan denkt dat het daarboven inderdaad een kroeg is. En wie daar dan allemaal zit, is toch niet te geloven.
2: Nee, maar als je nou echt met iemand een nog één keer... Stel je nou voor dat het wel echt zo is, Johnny.
0: Ja.
2: Dat het wel echt zo is.
0: Ja,
2: dan is dat toch grandioos.
0: Ja, een biertje drinken met mijn opa, met Willy.
2: Dat zou toch fantastisch
0: zijn. En met André.
2: Ja, dat doe ik mee.
0: Godverdorie, jongens.
2: Ja, man.
0: Goh.
2: Lekker, man.
0: Kroegen in de hemel. Ja, wat zou het mooi zijn. Wat is dit mooie idee zo ontstaan? Hier is die.

0: Hotelkamer Kroegen in de Hemel met dank aan... Hoe heet hij ook alweer?
1: Ik ben alleen zijn naam kwijt.
0: Nee!
1: 84. Ja, ik ben zijn naam kwijt. Zullen we hem Johnny noemen?
0: Ja. Johnny van de sauna.
1: Oh, Johnny.
0: Hey, ja. Mart, hou je vast, zou ik zeggen. Want Estelle, die hebt er de hele week op zitten broeden. Een aantal lelijke dilemma's.
1: Oh ja? Okay.
2: Ja, wat denk jij natuurlijk?
0: Ja, ja.
2: Je vertelde net al over het idee Kroegen in de Hemel. Als je met één overleden artiest een biertje mocht doen in de Kroegen van de Hemel. Wie zou dat dan zijn?
0: Ja.
1: Hazes, toch?
2: Hazes, ja.
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Zou iedereen niet leuk vinden?
1: Nee, oude Hazes, ja, tuurlijk wel. Veruit, zou ik wel een kroeg mee in de hemel willen...
0: Ja,
1: open ook.
0: Laten we één ding vaststellen. Stel dat er een kroeg is, dan zit hij er wel.
1: Ja, dan 100%. Ja, maar dan zitten ze er allemaal.
0: Ja, 100%.
1: Ja, dan zitten ze er allemaal.
0: Oh, geest,
1: ja,
0: nee.
2: Daar meer omzet is boven dan hier beneden.
0: Als je al hoeft af te rekenen daar. Nou, we hebben er nog eentje. Kom maar.
2: Welke straf van het universum zou je kiezen? Een kale kop of een kale huid zonder tattoos?
1: Ja. Maakt mij geen reet uit.
2: Ook het gewoon, nee, maakt niet uit. Kale kop of kale huid?
1: Ik vind allebei. Nou, dan maar gewoon een kale huid.
2: Ja?
1: Ja, weet ik veel, ja. Maar het is ook een beetje mijn image geworden, hè? Dus misschien wel een kale kop ook.
0: Ja?
2: Ja, ja, zou je dat durven?
1: Het staat me allebei.
0: Je hebt weinig plek meer, heb ik.
1: Nee, niks meer.
0: Wat nou als je nog een dochtertje krijgt of een zoontje?
1: Ja, bovenbeen heb ik dan nog. Binnenkant van de bovenbeen.
0: Binnenkant van de bovenbeen?
1: Nee, dat houdt voor mij echt op. Ja, helemaal vol, helemaal vol.
2: Oh, oké. Ja. Echt een kleurplaat.
1: Ja, echt vol.
2: Oh.
1: Ja. Maar jij gaat ook lekker.
0: Ik ga ook lekker. Ik heb nog wel plek hoor. Maar bij mij komt er geen kleine meer bij. Dus dat scheelt.
1: Nee.
0: Hey, we gaan straks nog... hebben we even een klein verrassingje voor. Dan gaan we even terug in de tijd.
1: Ja?
0: Maar even zoals vanavond. Waar kunnen de mensen jou vinden vanavond? Den Bosch.
1: Den Bosch, ja. En Noordwijk hoorde ik.
0: Kijk.
2: Sauna weer.
1: Nee.
2: Want ik ga dus ook weer daar naartoe. Hè?
1: Ja. Dat snap je wel.
0: Hey, en volgens mij ben je morgen vrij, maar echt de stad ingaan, dat gebeurt
1: niet
0: meer, hè?
1: Nee. Ah, oh, nee, ja. Ik vind het wel goed voor je. Ja, wel goed voor je.
0: Toch? Als je dan een avondje vrij bent, liever thuis, toch?
1: Nee, ja. Maar ja, of ik moet met jou gaan.
0: Ja, precies.
1: Dat is een keertje leuk.
0: Laten we dat maar niet meer doen.
1: Ja.
0: Ah,

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
14: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
15: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
16: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
18: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
19: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
20: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
21: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
22: Even bollen met Select.
23: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
24: Ah, relaxed?
23: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
25: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
26: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
27: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
28: Hey!

0: hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Ja, het weer.
6: Jazeker.
5: Vandaag zijn er nog buien, maar in de loop van de middag is er kans op een zonnetje en blijft het rond de 20 graden. Morgen wordt het een stuk minder. Het wordt maximaal 14 graden en er geldt code geel voor het noorden van het land vanwege onweersbuien.
7: Bababa. En hoe stopt de weg?
8: Ja. Radio Noordzee. Verkeer.
5: Nou, hou je vast. Er staan momenteel 40 files en dit zijn de drie langste. De eerste staat op de A1 richting Apeldoorn. Een klein half uur extra reistijd tussen Hoevelaken en Stroe. Dan de A4 Den Haag-Rotterdam, daar doe je er 25 minuten langer over. Voor Zwijndrecht, en dat komt door een ongeluk. En de laatste, die staat op de A73 richting Maasdracht. Daar drie kwartier extra tussen Linnen en Maasbracht.

0: Alle harten, Bluff en Nielson hier bij Radio Noordzee. En je luistert nog steeds naar...
1: Kruif en de Mol.
0: Ja, en bij ons te gast nog steeds Mart Hoogkamer.
2: Vriend.
0: Ja, wie kent hem niet? Dat is niet altijd zo geweest. Mart, in 2016 deed je als 17-jarige mee aan Hollands Got Talent. Laten we even...
3: Dat vind ik zo slecht. Als je, ga je me aanzetten. Doe dat nou niet.
0: Even
3: joh.
0: Terug in de tijd.
3: Dat vind ik zo erg, jongen.
0: Kom op.
3: Doe nou niet, man.
0: Stil, anders zet ik je uit.
3: Nee.
0: Luister even.
4: Hans, zij gelooft in mij.
3: En daar werk ik helemaal door die... Ja, dat ga ik even vertellen zo. Let op.
4: Hij ziet toekomst.
3: Nee, dit ga ik even strak trekken. Weet je wat Gordon hier over me zei?
0: Nou?
3: Dat hij het helemaal niks vond. Echt zo. Ja, vijf jaar later wou hij een liedje met me opnemen.
0: Maar hij heeft er verstand van.
3: Ja, hij heeft er wel verstand van. Nee, hij was wel een fantastische artiest. Alleen daar had ik een dubbele longontsteking.
0: Ja, niet normaal, dat weet ik nog.
3: Ja, en daar, nou ja, je weet het. Ik werd echt met de grond gelijk gemaakt door Corrie. Hè? Ja. En op een gegeven moment, toen dacht ik van... ik moet nou terugkomen, ik doe een liedje van je opa.
0: Ja. Ja, bam! En wat een comeback.
3: Ja, en dat was wel.
0: Ja, dus daar
3: zet
0: moet je gelijk
3: aan... Ja.
0: Dus daar moet je gelijk aan denken als je dit fragment hoort aan die Gordon.
3: Oh, verschrikkelijk. Hij zette me met de grond gelijk. Iedereen lachte. Ja, hij zegt, ja, je lijkt wel een zee. Hij maakte me helemaal... Ja.
0: Maar had hij gelijk?
3: Nee, natuurlijk niet.

0: mij gelijk. Ik hoefde niet eens te weten hoe of wat. Ik zeg, nee.
1: Nee.
0: Echt. En toen kon ik een... Ik kon drie concerten in Brazilië geven.
1: Ah, joh,
0: echt blind in mijn ogen. Ik heb er nou spijt van natuurlijk. Als ik erover nadenk, kan ik weer huilen.
1: Ja, wel lachen.
2: Maar je spreekt toch wel inmiddels wel Engels, toch?
0: Nee, ja, een little bit. Nee, heel klein beetje. Maar het is niet zo... Nee, maar dit liedje of dat strandvideootje heb wel echt... Ja. Heel veel impact gemaakt, maar ik kon niet eens meer normaal overschat.
2: Jij bent nog terug geweest met je familie, toch? Naar hetzelfde strand.
0: Afgelopen jaar.
2: Maar hoe voelde dat voor jou dan?
0: Ja, ik moest helemaal incognito eerst, want je bent de Caruela, hè? Ja, je bent de Caruela natuurlijk. En daar lopen precies alle mensen waar ik van hou. En ik had een hoed op en ik denk lange mouw aan, want als ik... Ja, tatoeages en een lange broek. Ik leek wel als enigste daafde op die boulevard. En op een gegeven moment, ik zeg tegen Jen, ik zeg, ja, kom snel een foto maken, want als ze het door hebben, dan sta ik de hele tijd foto's te maken.
1: Ja.
0: En toch naar Rochelle, dan even om even wat te eten en te doen. Ik was daar wel de hele avond bezig met foto's, maar het is wel fantastisch leuk, joh.
1: Ja, als toch?
0: Ik snapte wel waarvoor ik daar naartoe ben gegaan toen die tijd.
1: Goed.
2: Bring back good memories.
1: Maar we kunnen toch wel voorzichtig zeggen dat je nooit meer straten hoeft te gaan maken.
0: Nee, kijk, ik zeg niet, ik vond het onwijs leuk, hoor. Alleen...
2: Straten maken?
0: Ja. Vroeger, ja, echt.
2: Maar ik zag dat jij laatst op Instagram een oproep hebt gedaan voor een hek.
0: Ja, dat klopt. Ja. Oh, jij zit in hekken.
2: Ja, ik denk, nou.
0: Jij zit in hekken.
2: Nee, ik zit niet in de hekken.
0: Oh, jij kent iemand.
2: Ik ken natuurlijk weer iemand die in de hekken zit.
0: Oh ja?
2: Ja, dus ik dacht,
0: dat zo meteen een vergelijking.
1: Nee, je bedoelt de tralies, bedoel jij?
2: Dat was het.
0: Ja, die hekken. Ja, nee.
1: Maar kunnen toch wel langzaam zeggen dat je droom is uitgekomen?
0: Ja, wel, natuurlijk wel. Kijk, ik ben onwijs blij met hetgeen wat ik mag doen al een aantal jaar. En ik hoop dit nog heel lang te mogen doen.
1: Ja. Jij hebt het hart op je tong, hè? Dat vind ik zo mooi aan je. Als deze droom nou is uitgekomen, hè, is toch vast nog wel iets te dromen, Mart? Wat wil je nou echt nog een keer meemaken?
0: Een stadion.
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk.
2: Welke? En,
0: ja, dat maakt niet uit. Of de Kuip of de Arena natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Als je moet kiezen tussen die twee, heb ik helemaal geen voorkeur, want ik vind ze allebei gewoon...
1: Geloof jij in dingen uitspreken... En dat
0: ik,
1: dan...
0: durf misschien wat. Nou ja, het is niet zo dat ik denk dat ik binnen nu in 3 jaar zo'n concert kan geven. Maar je moet wel manifesteren ergens.
1: Precies.
2: Geloof je daarin?
0: Ik geloof wel in manifesteren.
1: Ja, ik ook.
0: Ik geloof er wel in.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Mijn zoontje heeft op
0: zijn
1: deur...
0: Als ik 10 keer tegen jou zeg dat je doodziek bent, dan ga je vanzelf
2: door.
0: Nee, maar eerlijk, dat is wel echt zo, toch?
1: Ja. Nee, ik zeg altijd tegenovergestelde tegen
0: hem. Ik kan mezelf helemaal ziek praten in ieder geval.
1: Ah ja, je moet het andersom doen, dat werkt ook.
0: Mijn zoontje
1: heeft op zijn deur staan, ik word later profvoetballer. En dan heeft hij een Bayern München logo, een Inter Milan logo en een Barcelona logo geplakt. En elke dag kijkt hij ernaar.
0: Ik zei vroeger op school en... thuis en ik was echt een naar ventje als kind. Ik zei gewoon, ik word de beste zoon van Nederland.
1: Ja.
0: Ik zei dat gewoon.
1: Hoppakee. En dus wij zeggen nu gewoon, binnen 5 jaar de Kuip.
0: Nou, laat het 15 zijn, dan vind ik het ook wel.
1: En waarschijnlijk ga je deze ook
0: dan
1: doen.
0: Ja, dan gaan we zwemmen.
1: Ja, Mart, wat was het leuk om jou weer te zien, jongen.
2: Dat was echt gezellig.
1: Wij houden van jou. Echt waar.
0: Dankjewel, vriend.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.

0: Hij heeft helemaal gelijk, die André van Duin. Wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ja, dan zit het er alweer bijna op voor ons. En ik zou eigenlijk willen zeggen, wat een middag.
1: Zo.
0: Jeetje.
1: Nou, dat ging vandaag alle kanten op.
0: Ja, het leek, nou ja, leek een beetje jouw liefdesleven.
1: En het weekend moet nog beginnen.
0: Kan je nagaan. Maar gelukkig schuift dan hier weer aan René. En dan is eigenlijk alles weer goed.
2: Ja. Lekker jongens. We gaan het weekend maar rustig aan opstarten, zo lijkt mij, toch? Cafeetje ook blijft. Kom je nog, je bent nooit bij ons in het café geweest. Dus.
0: Nee, ja,
2: zeg. Dat is wel een schande. Je moet nu je paspoort inleveren. Hoor.
1: Hoezo?
2: Schandalig dat jij nog nooit bij ons in het café bent geweest. Dat is zo gezellig, met bitterballen en ranja en allemaal leuke dingen.
0: Maar ze heeft elke week een ander feestje. Dan weer bij Fred van Leer, dan weer zus en zo.
1: Nou, afgelopen weekend had ik best gekund, hoor.
2: Had het gekund?
1: Ja.
2: Oké, nou ja, dan gaan we het vandaag maar goed
0: maken. Wat gebeurt er allemaal vandaag?
2: Het is meestal rond 3:15. Dan gaan de deuren wagenwijd open. En dan staat er altijd wel één sloopkogel die de hele tent afbreekt. En dat is vandaag Rijn Peters. Die kan zijn track Nooit Meer Wegzingen. Dus dat is gegarandeerd 200% feestgarantie.
0: Zo is dat.
2: Verder bellen we even met Samuel Welten. Hij heeft natuurlijk vorige week echt alle Buma Awards gewonnen die je maar kan bedenken.
0: Ja.
2: En vandaag lanceert hij een nieuwe tune. Gaat hij even over vertellen.
0: Wat leuk.
2: En we bellen met Mark Dagriet van Replay vanavond in Rotterdam. En natuurlijk 30 jaar. Vanavond, zijn ze zenuwachtig. Hebben ze de pakken klaar hangen? Hebben ze de danspasjes goed?
0: Precies.
2: Allemaal dat soort dingen.
0: En hadden ze dat never nooit gedacht?
2: Ja, goed hè. Maar het mooie is dus dat die fans van het eerste uur... Die komen dus met hun kinderen, misschien wel kleinkinderen...
0: Ja.
2: Die ook dat hele repertoire gewoon kijken.
0: Ja, geweldig. En natuurlijk een scala aan gastoptredens hebben ze daar.
2: Ja, Rutja Kot, Edcilia Romeli Gordon... die er trouwens fantastisch uitziet. Hè?
1: Ja, die is goed afgevallen.
2: Zo. Ja, ze riep het natuurlijk maanden geleden. En dan klinkt het een beetje alsof je een Lada-sticker op een Ferrari pakt. Maar eerlijk is eerlijk, hij heeft volgehouden. Hij ziet er echt geweldig uit.
0: Ja, het petje af.
2: Dat, en dat komt volgende week toch?
0: Ja.
2: Leuk.
0: Hey, over gastoptredens gesproken. Waar is dat sociaal project van jou die normaal naast je zit?
2: Ja, die moest naar Nashville. Die zet daar een cowboyhoed op. En trekt hier van die puntlaarzen aan. En dan gaat hij naar allerlei countryzangers kijken... waar nog nooit de sterveling van gehoord heeft. En dat heeft hij gedaan in Nashville, in Memphis. Ja, we werden echt...
0: Maar dat zijn natte dromen.
2: Belaagd met filmpjes de hele week. Maar het zit er weer op. Maandag is hij terug.
0: Ah, gezellig, gezellig. Dus jij doet hem even alleen vandaag straks, René, dus in Wat een Middag. Lieve Estelle, het was me weer een waar genoegen.
1: Het was supergezellig.
0: Volgende week zijn we er weer. En veel plezier nog dit weekend.
3: Ik moet even een bakje, biertje, vrienden.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... Doei doei!

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis-in, mooi wonen.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Chris?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Alle Sik & Verf bestel je bij...
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
18: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Nicola Ruis. Benzine kan dit weekend duurder worden dan ooit. De adviesprijs voor een liter euro 95 ligt nu net onder de €2,73. En dat is nog maar een fractie onder het record van september. Door de voortdurende spanning in het Midden-Oosten wordt ook het vervoer van olie steeds duurder, waardoor de prijzen aan de pomp dus tot recordhoogte gaan stijgen. De adviesprijs is eenmazzeltje. Die betaal je vooral langs de snelweg. Bij andere pompen ben je vaak wel een stukje minder duur uit. En als je dan met de bus wil, omdat de benzine zo duur is, pas op. Medewerkers in het streekvervoer leggen volgende week woensdag de hele dag het werk neer. In vrijwel het hele land, alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, rijden die dag wel bussen. De landelijke staking is omdat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Volgens de bonden doen bijna 13.000 mensen aan de staking mee. Niet alleen chauffeurs, maar ook kantoorpersoneel. Op het WK voetbal is deze zomer meer dan de helft van de spelers, coaches en officials doelwit geworden van discriminatie op social media. Vaak waren het racistische opmerkingen, zegt de FIFA. Eén speler kreeg zelfs 10.000 beledigende online berichten. Wie dat was, vertelt de FIFA er niet bij. En in Ter Apel hebben 20 asielzoekers vannacht buiten in de regen moeten slapen omdat er geen plek voor ze was. Dat zeggen het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. De nachtopvang in de Drentse Zuidwolde en in het Groningse Warfum zaten ook vol. De hulpverleners zeggen dat gemeenten nu eens echt werk van die asielopvang moeten maken. Het weer nog een natte dag met nauwelijks zon. Het waait stevig bij zo'n 16 graden. Ja, en dan is het nog niet afgelopen. Vanavond meer buien en ook nog zware windstoten. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee, verkeer.
15: Ik heb wel het idee dat de herfst officieel begonnen is vandaag. Hè?
19: Man.
15: Ellende. Vallende blaadjes.
19: Ooit is na zo.
15: Er is maar één man die van vallende blaadjes houdt. Dat was die Adam in het paradijs. Verder is er niemand van opgeknapt in al die tijd.
19: Weet je wel? Ja.
15: Op dit moment 62 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Culemborg heb je 3 kwartier vertraging. Ook 3 kwartier op de A28 vanuit Hogeveen richting Amersfoort bij Brugkaartenveer 2. En de laatste staat op de A73. Daar is de afrit afgesloten. Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht. 50 minuten oponthoud.
18: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
20: Radio Noordzee.
21: Let op. Dit programma kan verslavend werken.
22: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: goed gehumeurde vrienden in de middag bij Radio Noordzee. En Eddie Zoe met bijna. Jij hebt dus een hele geschiedenis, Nico, blijkt met die Eddie Zoe. Wat heb jij momenteel bij uitgevreten dan?
1: Het is een van de eerste programma's waar ik mocht werken. Dat was tv-programma Zoe ziet sterretjes. Ja. Eind 2001 was dat. Ja. En eigenlijk wat hij deed was alleen maar naar Amerika vliegen om bekende artiesten te interviewen.
0: Ja.
1: Ik was daar producer en ik mocht dan mee. En mijn taak was eigenlijk dat ik me een beetje ging misdragen bij de mensen van de platenmaatschappij. Oh, zodat hij alles kon vragen aan die artiesten.
0: Ja, oh.
1: En dit bijna, dat liet hij dus toch steeds door mensen zingen. Rammstein hebben we dat gedaan.
0: Dit is door Rammstein, dit is door de Backstreet Boys, is dit gezongen.
1: Ja, en Rammstein deed dat in de Mojave Desert, terwijl ze een marshmallow aan het braden waren.
0: Wat is dat toch mooi, hoor. Je hebt toch een rijk leven heb jij
1: eigenlijk
0: gehad.
1: Eigenlijk wel, hè.
2: Maar ik ben wel heel benieuwd, hoe heb jij je dan misdragen? Wat deed jij dan? Ja.
1: Dat ga ik zo wel doen als de schuiven dicht.
0: Oh, dat, is niet, dat is niet voor ieder oor bestemd,
1: nou,
0: zeg
1: ja,
0: maar.
1: Is er beeld bij?
0: Nee. Ja. Charlotte, wat fijn dat je er weer bent. En nu wil het toeval, Menno is ziek gemeld.
2: Nee. Ja, ik hoorde het.
0: Ja, nu zijn ze allemaal ziek. Dus echt, we zijn ze nu allemaal kwijtgeraakt. Dus ja, ik wil me er niet tegen bemoeien. Maar je hebt de afgelopen dagen heb je er natuurlijk al bij gezeten. Heb je de liedjes een beetje uit je hoofd geleerd?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oké.

0: Ik vind het altijd mooi, dat gezicht van Menno. Als hij dat, dit allemaal inzet. Dit,
1: alsof hij heel nodig moet.
0: Dit gaat.
2: Ja, dat klopt. Ja. Het komt echt van dieper.
0: Ja, dat, dit is altijd een serieuze aangelegenheid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, Menno, mooie vent.
0: Ja, mooie vent. Beterschap, Menno. We gaan onderweg naar het weekend. Ja, bondgenoten. We hebben er gisteren natuurlijk al een paar keer voor opgeroepen. En uiteindelijk, de Talpa-familie heeft weer een mooie prijs gewonnen.
1: Vier. Gisteren, hè?
0: Ja, gisteren vier. Maar ja, de allerbelangrijkste prijs was dus voor bondgenoten.
1: Ja, vet. Hebben we opgeroepen, dus het ligt aan ons.
2: Ja, ja, dat hebben wij gedaan.
0: Hoe denk jij dat die Angela de Jong zich daarna heeft gevoeld? Dat is echt goed.
1: Was fantastisch. Ja, ze was op tv daarna bij Pauw in de Wit. Ja. Ik heb echt... De augurken zijn minder zuur dan zij.
0: Ja, ja. Ja, ik vind het echt heel leuk.
1: Ja.
0: Ik vond het ook leuk dat, dat Paardenpraat TV... dat won dan de televisering Jeugd.
1: Ja.
0: Britt Dekker.
1: Mooi hoor.
0: Mooi mensen. Was zo overdonderd dat ze haar speech compleet vergeten was. Echt compleet.
1: Ja.
0: Maar ze heeft toch nog wel wat mooie dingen gezegd. Ik heb dat even opgenomen.
1: Ja, doe eens.
0: Ze heeft onder andere dit gezegd. En ze heeft ook, dit heeft ze ook nog gezegd. Dus dat is het idee dat ze er blij mee is.
2: Ik dacht, jullie echt een speech misschien wel had. Want het was wel een mooi moment.
0: Nee, heb ik niet. Nee, nee.
2: Zo klonk het wel ongeveer.
1: Die collega die ging nog op de bek, zag je dat? Die liep naar buiten en op pas!
0: Ja, dat is je ergste nachtmerrie.
1: Ja, maar die werd losse het wel leuk op. Want die werd zo weggesleept.
0: Weggesleept, ja, je moet er wat van maken.
1: Ja, dat was leuk.
0: Charlotte, ben jij in voor een paar raadsels?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Kom maar op.
0: In een wereld vol lief en leed, stijgende gasprijzen, mensen die zuchtend hun e-mails openen, is er vandaag één vrouw die weigert mee te doen aan de collectieve depressie. Een wandelend gevaar voor de slechte zin. De absolute reuzin van de goede vibes. Onze eigen Charlotte! Dit gaat allemaal over jou.
1: Zo bescheiden.
2: Nou, dankjewel.
0: Vandaag staat in het nieuws dat de dovengemeenschap zich grote zorgen maakt.
1: Hè?
0: Over het tekort aan gebarentolken in Nederland. Ja, dat is natuurlijk wel een vak apart. We hebben natuurlijk in de coronatijd, Irma.
1: Irma Sluis.
0: Oh, ja,
1: Irma.
0: Is echt gewoon een soort rock and roll legende geworden. Inderdaad, dat ze dat hamsteren na moest doen. Dat was toch geweldig?
2: Oh ja.
0: Dat was toch goed. Charlotte.
2: Ja.
0: Aan welke gebarentolk heb je helemaal niks?
2: Oh.
1: Welke gebarentolk heb je
0: helemaal
2: niks? Kijk, ik ga nu zo mijn best doen om een grappig antwoord te bedenken.
0: Ja, maar
2: ik heb
0: dat is Menno nooit
2: gelukt. Een blinde gebaar.
1: Dit is al grappiger.
2: Een blinde.
0: Ja, nee. Eén die zijn vak niet verstaat. Ah! Even een kortje gewoon, even om erin te komen.
1: Okay. Wow, wel
2: lekker.
0: Je hebt natuurlijk vanmorgen wel een beetje het nieuws gevolgd. En als je naar de webcams kijkt van de Oostenrijkse gletsjers...
1: Ja?
0: Dan kreeg je een heel mooi wintersplaatje te zien. De eerste sneeuwvlokken van het jaar. Ben je even skiën of niet?
2: Ja.
0: Eerste sneeuwvlokken van het jaar. Grote hoeveelheden, ja, zijn dit natuurlijk in principe nog niet. Maar op de hoogste delen ontstaat plaatselijk wel het eerste verse witte laagje. Mooi is dat, hè?
2: Ja, dat is heel fijn.
0: Altijd
2: fijn.
0: Het
1: begint weer.
0: Het gaat weer beginnen.
1: Oh,
0: ja, het gaat weer beginnen. Charlotte, wat is de populairste thee in Oostenrijk?
2: Oké.
1: Het zal vast geen jegerthee zijn.
0: Nee.
2: Ja, daar was ik naar op zoek.
0: De populairste thee. Wat drinken, welke thee drinken ze graag?
2: Snitselthee.
0: Snitselthee.
2: Ja. Bij Oostenrijks denk ik snitsel.
0: Antwoord van Menno kunnen zijn.
2: Ik kan het helaas... precies. Ik channel Menno. Menno, ik hoor je vanaf de bank.
0: Ik kan het helaas niet goed rekenen.
3: Snitselthee.
0: Wat denk jij, Nico?
1: Ik heb echt geen idee. Nee, echt niet. Ik weet het echt niet.
0: Oké. Het is de Jodelahai.

0: alleen.
1: Het is Sherry-Ann bij Radio Noordzee. Niets is alleen. 16:24. Zou dit het moment kunnen zijn dat we hem officieel gaan inluiden, Nico? Of zeg jij nog even wachten?
2: Zullen we het gewoon doen?
1: Zullen we het gewoon doen?
2: Ja, ja.
1: Hoog tijd om onze professionele maskers weer even af te zetten. Je hebt je er doorheen geslagen, de lange, zware werkweek. Maar hij staat...

0: Zaterdag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: De komende twee dagen gaan we de illusie koesteren dat we zeeën van tijd hebben. Laat de stress van de week van je afglijden als een natte jas. En vier dat je het hebt gered tot de eindstreep. Het magische weekendalgoritme is bij deze officieel geactiveerd. Proost op de gezelligheid en het collectief negeren van elke wekker in de buurt.
2: Dat is zo fijn.
1: Dat is heel belangrijk. Och, heel belangrijk. Nico, staan de deuren van het Radio Noordzeecafé open inmiddels? Of,
2: kijk even. Ja.
1: Een behoorlijke menigte van...
2: We kunnen er bijna niet in, joh.
1: Je welste, inderdaad.
2: Zeggetje.
1: En daar staat hij op de bühne in het Noordzeecafé. Hij zingt ook vanmiddag de sterren van de hemel, de vogels van de daken, de biertjes uit de tap, rechtstreeks vanuit het land der muzikale gezelligheid. Gewapend met een glimlach waar zelfs de zon jaloers op is. Officieel goedgekeurd door de Radio Noordzee Feestinspectie. Dames en heren, laat het horen voor Rijn Peter!
3: Goedemiddag.
1: Rijn, jongen, welkom.
3: Rijn. Ja, dankjewel.
1: Je bent overdonderd door deze mooie aankondiging, hoor ik.
3: Ja, nou ja, zo kregen ze die elke dag, hè?
1: Nee, maar je hebt hem wel verdiend, vinden wij.
3: Nou, dankjewel, dat is al lief.
1: Leuk, is het gezellig in het café?
3: Ja, je ziet het. Bomvol, dus het is hartstikke gezellig.
1: Vol. En als jij op de bühne staat, is het altijd goed. Jouw muzikale avonturen, Rijn, laten we daar eens even over beginnen. Begon natuurlijk heel spontaan toen je vrienden je ooit in een soortzelfde kroeg als waar je nu bent een microfoon in de handen duwden. Toen begon de ellende, hè?
3: Ja, dat klopt. En laat dat nou net met de kermis zijn. En dit weekend is bij ons ook weer de kermis. Dus het is nou vandaag, of morgen zeg maar, ongeveer 6 jaar geleden.
1: Ja, dus dat gaan we dan vanmiddag even met een klein drankje en een bitterballetje eventjes vieren, dus, hè?
3: Nou, vind ik niet verkeerd.
1: Ja. ik weet niet wat je, maar ik hoop dat je nooit meer weg gaat zingen zometeen.
3: Ja, dat ga ik wel doen, ja.
1: Dat ga je doen?
3: Ja, zeker.
1: Zeg maar, een soort ode aan je roots en je vertrouwde basis, is dat?
3: Ja, klopt.
1: Wat is voor jou persoonlijk de plek waar jij echt nooit meer weg wilt?
3: Ja, voor mij persoonlijk is dat Greffenkamp. Ja, dat is een heel klein buurtschap bij Didam.
1: Ja.
3: Dus dat is in de Achterhoek. Ja, in de Achterhoek is het altijd wel gezellig. Dus daar wil je

0: Als je daar bent geweest, wil je eigenlijk nooit meer weg.
1: Greffenkerk, zeg je?
0: Greffenkamp, ja.
1: Greffenkamp.
0: Ja, ken je nooit. Vergeet die naam, die onthoud je toch niet. Dat is, daar kom je nooit meer.
1: Didam, ligt tegen Didam.
0: Didam, ja, ja.
1: Als er ooit, Rijn, een standbeeld van jou in Didam komt te staan, waar moet die dan komen?
0: Bij mijn moeder op de kast. Ja. Dat, die is er het meest blij mee, denk ik.
1: Dan gaan we dat organiseren. Hey, leuk dat je er bent. En je gaat officieel het weekend openen met inderdaad jouw perfecte tune. Nooit meer weg, dames en heren. Ook in het café. Laat het horen voor de one and only. Rijn Peter!

0: weg. Jawel! Hoppa!
1: Weekend is officieel ingeluid, dames en heren. Nooit meer weg van Rijn Peters. Zo, Rijn, dat was hem lekker man. Heerlijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Hey, wat is voor jou de allerbeste plek waar je echt helemaal nooit meer weg zou willen, als je erover nadenkt?
2: Zo, dat is echt een hele moeilijke vraag.
1: Ja, dat is, maar dit is een journalistiek verantwoord programma.
2: Ja, dat is ook wel weer zo. Eigenlijk de plek waar ik vandaan kom, dat is wel een beetje waar ik eigenlijk echt nooit meer weg wil.
1: Ja.
2: Dus daar ben ik trots op. Okay. En daar heb ik een nummer ook over geschreven. Dat zo raar zijn als ik wat anders zou zeggen.
1: Nee, dat begrijp ik ook. Ja. Maar was goed, ik moest deze goede vraag even aan jou stellen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Want we willen niet het idee hebben dat jij zometeen met opgeheven hoofd trouwens dit mooie Talpa-pand verlaten denkt, nou, er is geen één goede vraag aan mij gesteld.
2: Nee, dat is ook helemaal waar.
1: Ja, ik moest deze even niet. Wij worden wel eens benaderd door het NOS Radio 1-journaal of wij daar ook willen presenteren. Maar
3: willen wij niet.
1: Willen wij liever niet.
3: Nee, willen wij niet leuk.
1: Dus, want dan horen wij deze leuke muziek namelijk niet meer.
3: Precies.
1: We nemen een bitterbal en nog een klein drankje op jouw gezondheid en het feit dat het 6 jaar geleden is dat jij begon met iets waar je ongelooflijk veel plezier uithaalt. En dat is het zingen van allemaal leuke liedjes, Rijn.
2: Ja, zeker. Nou, dank jullie wel in ieder geval.
1: Graag gedaan.
2: We
1: gaan zo nog even een foto maken, toch, met z'n allen?
2: Ja, zeker. Ik hoor dat we dadelijk die kan opkomen. Dus
1: heel goed, dames en heren. Rijn Peters! Yeah.
4: Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch. Maandagmiddag vanaf 12 uur. Radio
5: Noordzee. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau.

0: popmusical en Juliet Kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
1: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
2: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
4: Een initiatief van Pfizer.
5: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
6: Kippie.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
18: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
20: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
21: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
26: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow!
26: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
27: Helemaal uitzien dat, Nico. We lopen uit de pas helemaal. Het is,
28: weet je ook al.
27: Is bijna 5 voor 5 alweer. Maar het is allemaal de schuld van Rijn, hè, natuurlijk. Die,
28: alles.
27: Zo lang, die heeft gewoon de lange uitvoering van zijn track gezongen.
28: Vinden wij helemaal niet erg, hoor.
27: Hij komt net even binnen. Wat een lange, Rijn, wat een lange gast ben jij. Dat is niet normaal, man.
29: Sorry.
27: Hoe hoog ben jij? 2,04 meter.
0: Dat is net zo lang als die versie die hij gezongen heeft.
27: Echt, dat is niet normaal. Ik denk dat wij zitten op de derde etage. Als hij op de begane grond zat, zat hij dan binnen te gluren. 2,04 meter. Bijzonder, bijzonder goed. Bewolkte dag vandaag met de regen. Morgen half tot zwaar bewolkt. Buien. In het noorden mogelijk ook met wat onweer. Windstoten en lokaal een klein beetje regen.
1: Radio Noordzee. Verkeer.
27: Op dit moment 57 vertragingen op de Nederlandse wegen. Dit zijn de drie belangrijkste. Op de A28 Hogeveen Amersfoort. Vrachtwagen met pech bij Zwolle Centrum. 3 kwartier. Half uurtje op de A59 Zonzeel Os bij Nuland. En de laatste voor nu staat op de A73 Nijmegen Maasbracht. Daar is de afrit afgesloten bij Maasbracht. 3 kwartier vertraging. Nou mensen, het is bijna 5 uur.
1: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
27: Met Nicola Ruijs.
0: Ja, goedemiddag. De landelijke campagne om vuurwerk in te leveren heeft 7650 kilo vuurwerk opgeleverd.
27: Oh.
0: Vanmiddag werd het laatste inleverpunt gesloten. Dat was in Hoorn. De campagne vanwege het vuurwerkverbod begon ruim een maand geleden. Ja. En de aanstichter hiervan,
27: initiatiefnemer,
0: ja, wat je wil. Dat is minister van Justitie Van Wil. Die zegt tegen Hart van Nederland dat hij heel tevreden is over het resultaat.
27: Hmm, ja, maar nu koopt iedereen natuurlijk gewoon zo meteen in het buitenland het vuurwerk. 100 meter over de grens in België kun je gewoon inslaan, toch? Dat is wat het is.
0: Ja, dat is zeker zo. Ja. Maar je mag het niet afsteken.
27: Hè? Ik denk niet dat veel mensen zich daar aan houden.
0: Het was 3 jaar geleden was met de jaarwisseling in Amsterdam. Ja. Er was voor het eerst een vuurwerkverbod. Ik heb serieus nog nooit zoveel vuurwerk in dat jaar.
27: Ja, in ieder geval, koop nooit vuurwerk met een gat in je hand. Dat is denk ik goed om even te weten.
0: Voor of na?
27: Ja, dat vooral, ja. Ja,
0: ja, hey, het oer-Nederlandse fietsmerk Batavus, dat wordt verkocht, gaat naar Singapore. Oh. Een bedrijf uit het land heeft de merken Batavus, Babu en Koga overgenomen. Oh. Het moederbedrijf was failliet, maar de fietsmerken maken nu dus een doorstart.
27: Oh, wat goed.
0: Ja, ook een deel van de medewerkers kan waarschijnlijk mee, maar die hoeven niet naar Singapore.
27: Oh, is dat failliet verklaard? Ja,
0: dat is een tijdje geleden al gebeurd.
27: Liep spaak, zeg maar.
0: Dat liep spaak, ja. We probeerden nog aan te trappen, maar het is niet meer gelukt.
27: Trap er niet in.
0: Ik zit even te kijken wat we nog meer van mooi nieuws hebben. Nou, geen mooi nieuws, maar heftig. Asielminister Van den Brink is niet verrast dat er 20 asielzoekers buiten moesten slapen vannacht. Hij zag het helaas al aankomen. Er waren te weinig plekken, zei hij. De oplossing die moet komen van andere gemeenten.
27: Ja.
0: Daarom is er weer een oproep gedaan om snel extra asielplekken te regelen.
27: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat is dan inderdaad wel mooi. Dat bedoel jij. Je wil niet hebben dat iemand slecht of buiten slaapt.
0: Nee, joh.
27: Dat
0: moet in de zomer, als je dat vrijwillig doet.
27: Ja, dan is het wat anders natuurlijk.
0: Ja.
27: Nico, nog even één dingetje. Wat wil je nog meer op vandaag in al het mega nieuws in Nederland?
0: Ja, bekende Nederlanders. Die zingen, fotograferen, verstoppertjes spelen. Ja. Met een grote rode bal door een dorp rollen, noem het allemaal maar op.
27: Ja,
0: we hebben er een beetje veel de laatste tijd. Waarom is dat? Nou, de bekende gezichten trekken meer kijkers. Al raken we er ook een beetje op uitgekeken, zeggen ze. En die deelnemers, waarom doen die het nou steeds? Omdat het enorm lucratief is.
27: Oh.
0: Een programma waar ze op reis moeten, krijg je sowieso die reis al voor niks. Je krijgt wat bekendheid en je krijgt minstens €10.000 mee.
27: Oh.
0: Ja, en daarom willen ze het allemaal doen. Dus daarom hebben wij geteld hoeveel programma's er nu zijn met BN'ers. Hoeveel denk je dat er zijn?
27: Ik denk dat het er... Wat denk jij, Charlotte?
2: Ik denk iets van 14.
27: Ja, ik dacht ook zo. Om en bij de 15.
0: 59.
27: 59
0: programma's met BN'ers.
27: Oh.
0: Ja, weet je wat mij een heel leuk format lijkt?
27: Nou.
0: BN'ers die gewoon hun werk doen.
27: Ja, ja. Die gewoon BN'er zijn.
0: Ja, precies.
27: Maar, ben jij wel eens gevraagd door zo'n programma om ergens aan mee te doen?
2: Nee, natuurlijk niet.
27: Waarom niet?
2: Nee, omdat ik heb nu 2 middagen hier gezeten. Ik ben nog niet echt een BN'er.
27: Nou, dat vind ik laat nog.

0: van iOS. En wel met een hele speciale reden vanmiddag. In de app laat Ger even weten...
1: Ja.
0: Dat hij gisteren bij de clubtour van iOS was.
1: Oh.
0: In Haarlem. Dat was helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Het allerliefste had Ger bij ons in dit radioprogramma... de tune Open gehoord van iOS. Maar die kon ik helemaal nergens vinden zo gauw.
1: Ja, dat is jammer.
0: Dus ik hoop, Ger, dat je uit de schaduw ook een mooie keuze vond.
1: Ik denk het wel.
0: We hebben er met zorg uitgekozen met z'n allen, toch? Charlotte?
2: Ja, zeker.
0: Met zorg hebben we dat gedaan. Ja. En een mooie dag, een mijlpaal eigenlijk wel, die groots gevierd gaat worden. Vanavond keren de mannen van Replay namelijk terug naar de stad waar het allemaal ooit begon. En dat is Rotterdam. Daar geven ze een jubileumshow vol liefde, herkenning, muzikale hoogtepunten. Mark, Samuel, Henk, ze brengen een ode aan 30 jaar vriendschap... en daar zeker ook muzikale verbondenheid natuurlijk. Muzikale vrienden van toen en nu mogen natuurlijk niet ontbreken. Gordon, Treintje Oosterhuis en Cilia Rombly. Ze gaan er echt een mooie avond van maken met de boys.
1: Heel vet.
0: En nou ja, daar zul je hem hebben hoor, van Replay zelf. Mark Dagriet!
3: Hey, een hele goede dag, mannen. Alles goed met jullie?
0: Ja, nee, zeker. Ik kan beter jouw vraag. Want ik denk dat je wel een klein tikje nerveus bent, Mark.
3: Nou, ik zou je zeggen, lichtjes. Lichte spanning. Ja. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè. 30 jaar. Ja, ik durf het bijna niet hardop te zeggen, maar ja, het is echt zo.
0: Kun jij uitleggen, waarom is uitgerekend dit podium in Rotterdam zo ongelooflijk magisch voor jullie?
3: Ja, nou ja, ik ben een echte Rotterdammer. Ik ben in Rotterdam geboren. En als ik altijd op die Maasboulevard binnenkom rijden... Er is geen skyline in Nederland zoals Rotterdam. Dat is fantastisch. Ik kan het niet omschrijven, dat gevoel, maar het is gewoon te gek. Ik weet nog, als klein jongetje vroeger ging ik naar Ahoy. Met mijn vader ging ik tennistoernooien, ABN. Wat was het toen? ABN tennistoernooi heette dat toen.
0: Ja.
3: En dan had je die kinderspeelparadijzen. Daar ging ik als kleine jongetje, speelde ik daar allemaal met mijn BMX'je bij Ahoy. Hadden ze allemaal leuke activiteiten voor kinderen.
0: Ja.
3: En daar sta ik dan nu. Staan wij dan met Replay. Ja, dat is wel te gek.
0: Wat ik ook zo mooi vind, dat zeg maar jullie fans van het eerste uur nemen inmiddels gewoon hun eigen dochters, misschien wel kleindochters mee naar het optreden.
1: Ja.
0: Het is toch mooi om te zien dat meerdere generaties al die hits mee staan te zingen morgen.
3: Echt, ja, dat is gewoon te gek. Ik zeg altijd, Replay is voor jong en oud.
0: Ja,
3: iedereen kan het gewoon meezingen. En ik zeg ook altijd tegen die ouders, ik zeg, hey, jullie voeden je kinderen goed op met Replay. Heel goed.
0: Ja. Is toch mooi wat jullie allemaal hebben gemaakt. De show heet niet voor niks Vrienden voor het Leven. Jullie hebben drie decennia lief en leed en succes gedeeld. Mark, is dit nou is dit een eindstation van 30 jaar geschiedenis? Of is dit juist het startschot van een heel nieuw hoofdstuk?
3: Nee, ik zou je zeggen, want heel veel mensen zeggen dan van zo, we zien jullie weer vaak over op tv en in de radio. Ja, we kunnen er niks aan doen, we zijn nooit weg geweest. Maar nu ineens komen we weer in de media. En dat komt natuurlijk ook door die laatste track met Tino, nu met Gordon weer. Nogmaals, alleen maar positiviteit. Maar we willen nog wel een paar grote dingen doen.
0: Zitten de danspasjes er goed in?
3: Die zitten er goed in. We hebben een paar nieuwe danspasjes. Ja. Komt echt wel goed.
0: En anders kan ik jou altijd nog een video sturen met wat tips, hè? Dat weet je.
3: Precies.
0: Wat je vooral moet doen is ook onwijs genieten. Want het is echt fantastisch wat jullie in al die tijd hebben neergezet.

0: Radio Noordzee.
1: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
9: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
2: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
8: Oh nee, verzekering...
7: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
8: Oh, wil ik wel.
7: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
13: Goedemiddag. In Brussel zijn zeker 21 railschoppers opgepakt tijdens een betoging tegen bezuinigingsplannen van de regering. Onder de arrestanten zijn 13 minderjarigen. Ze bekogelden de politie met flessen, vuurwerk, balken en bakstenen. De officiële demonstratie is inmiddels afgelopen, maar groepen jongeren zijn nog altijd rellend aanwezig in de Belgische hoofdstad. Asielminister Van den Brink is niet verrast dat er vannacht 20 asielzoekers buiten in de regen hebben moeten slapen. Hij zag helaas al aankomen dat er te weinig plekken waren, zei hij. De oplossing moet nu komen van gemeenten. Daarom is er weer een oproep gedaan om snel extra asielplekken te regelen. Naturalis in Leiden gaat de Utrechtse probleemwolf Bram opzetten. Bram werd eind vorig jaar op de Utrechtse Heuvelrug doodgeschoten nadat hij een kind had aangevallen. Daarna is hij in het museum ontleed en in de vriezer gedaan. Begin november kunnen bezoekers kijken hoe het dier geprepareerd wordt. Ook vertellen experts dan over de wolf en zijn gedrag in een roedel. En Max Verstappen, die heeft het in Singapore in de kwalificatie voor de sprintrace van morgen. Ik zet eventjes een pauze erin. Voor mensen die het niet willen horen, zet hem nu maar uit.
14: Oh ja, ja.
13: Goed, hij heeft het lekker gedaan. Hij start van pole position. En het is de 11e keer inmiddels dat Max dat lukt voor een sprintrace. Verstappen won vorige week voor het eerst het seizoen een Grand Prix. In Maleisië was dat. En toen was hij voor het eerst ook echt tevreden over zijn Red Bull-auto. Het lijkt een beetje alsof die lijn zich doorzet. Hartstikke mooi. En dan nog het weer. Pittige buien, kans op onweer en windstoten. Vannacht dan wel opklaringen en een graad of 10. Morgen wisselvallig, veel wind en regen. Af en toe een droog momentje met zon. Voor als je in de tuin moet werken is dat. De middagtemperatuur die ligt rond een graad of 14. En tot zover het nieuws bij Radio Noordzee.
14: Ben je toch een fijn meedenkend mens dat je toch even aankondigt. Ja. Van, zet hem even uit of zo.
13: Ja, maar dat is zo. Ik heb daar serieus wel klachten over gekregen. Ja. Dat, nou, ik niet, natuurlijk. Nee. Maar andere mensen.
14: Nee, ik kan me niet voorstellen dat jij ooit klachten krijgt.
13: Nee, en anders luister ik gewoon niet.
14: Nee, dat is ook sowieso altijd de beste optie, lijkt me.
12: Radio Noordzee, verkeer.
14: Want je weet wat die deert.
13: Zo is het.
14: Even kijken, 57 vertragingen op dit moment. De 3 belangrijkste, die hoor je nu. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Schipluiden heb je een 30 minuten vertraging. Op de A28 Hogeveen-Amersfoort, een vrachtwagen met pech. Ter hoogte van Zwolle Centrum. Zou wel opgezwollen zijn nu, denk ik. 1,5 uur vertraging. En de A73 Nijmegen-Maasbracht voor Maasbracht. Auto met pech, 3 kwartier vertraging.
12: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister.
15: luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: ontzettend en altijd sympathieke Romy Montero.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: En Spaans benauwd in de middagshow. Het moment waarop onze productiviteit echt van een soort cliff stort bijna. Onze hersenen alvast in de stand-by-modus springen. We hebben het gehaald, jongens. Zet de versnelling even vrij. Het is weer weekend. Heerlijk toch?
2: Ach, jongens, zo lekker.
0: Vond je het een lange omweg van het ene naar het andere weekend? Jawel toch?
2: Het duurt altijd zo lang.
0: Ja.
2: Ja, het is veel langer dan het weekend zelf, dat wachten.
0: Ja, nu heb ik wel... Ik weet niet of het bij jou zit, maar ik heb wel altijd op zaterdagmiddag... Short, heb jij dat ook, dat je dan denkt... Nou, voor mij mag het wel weer maandag zijn. Ik heb wel zin om...
3: Nee, dat heb ik nou echt nog nooit gehad. Maar jij vindt je werk, denk ik, heel leuk.
0: Nee, leuk, ja. Het is gewoon een ontspanning, weet je. Dat je gewoon elke dag al die fijne muziek mag opzetten.
2: Ja, dat is wel waar.
0: En miljoenen kan vermaken.
2: Meerdere miljoenen.
0: Ja.
2: Dus wel, er ligt wel een druk op je. Een grote verantwoordelijkheid. Ja. Wie zijn wij dat wij dit doen mogen? Ja,
0: mooi. Dat is, zo is het toch, of niet?
3: En wat mooi dat jullie het doen.
0: Ja, dat maakt ons mooie mensen.
2: Ook van binnen.
0: En je had het er al gisteren eventjes over, Nico. Een stevige Noordman gaat dit jaar 70 euro kosten.
2: Veel, hè?
0: Dat is dus een tientje meer dan vorig jaar.
2: Ja.
0: Vergeet dure horloges, vergeet dure restaurants.
2: Nee.
0: Je maakt nu gewoon pas echt indruk als je een Noordman van 7 tientjes voor het raam zet. Ja. Dan heb je poen, dan hoor je erbij.
2: Het is echt gewoon, pas op voor inbreken.
0: Het is echt niet te geloven. De hoge prijs heeft te maken met de magere oogst in volgens mij Denemarken.
2: Denemarken komen
0: ze vandaan. Dus, 7 tientjes.
2: Ja, en hoe groot is dat? Een heel kleintje is dat, denk ik.
0: Ja, het, is, het gaat helemaal nergens af.
2: Nee.
0: Waar we nog van Massel spreken dat dit programma gratis is. Maar het is ook een kwestie van tijd. Maar 70 euro voor iets dat na 3 weken weg is... en overal een zootje achterlaat. Dat klinkt een beetje als een gemiddelde Tinder-date. Maar...

0: is de nieuwe muziek van Mickey van Wijk bij Radio Noordzee. Wij zouden het zo ongelooflijk leuk vinden om jou of op vrijdag 5 maart naar Rotterdam Ahoy te sturen, of op vrijdag 12 maart naar Ziggo Dome in Amsterdam. Wat gebeurt er namelijk?
1: Nou,
0: de 15e editie van Heel Holland Zingt Hazes.
1: Is dat dan al?
0: Dat is dan.
1: De 15e?
0: Ja.
1: Wauw.
0: De 15e keer. Dus echt ongelooflijk vaak. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat je niet bent geweest. Nou, mocht je er nooit geweest zijn, of je gaat er gewoon nog een keer naartoe, maakt ook niet uit. Dat jubileum wordt groots gevierd, dus op twee plekken. Rotterdam en Amsterdam. En je weet wat je moet doen als je senior hoort. Dus dat ongeveer nu, denk ik, hè. In actie komen, de Radio Noordzee-app openen en Hazes achterlaten. Dit is hem, ik meen het, op Radio Noordzee.

0: Zend Puur Holland.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Social deal, restaurant deals, take one en actie bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Thuisbatterij,
11: einde salderingsregeling,
12: teruggeleverd kosten,
13: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: Roekeloos.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: De jackpot van

0: Speelbewust 18+.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Het is 6:03. Welkom, Radio Noordzee, het weerbericht. Ja, bewolkt met regen op dit moment. Morgen half het vaart bewolkt, ook buien. In het noorden mogelijk zelfs wat onweer. Windstoten en lokaal heel veel regen.
9: Radio Noordzee, verkeer.
8: Op dit moment 53 vertragingen. Het valt allemaal wel mee op de Nederlandse wegen. De drie belangrijkste, de A7 Zaanstad Horen. Ongeluk bij Weidewormer, bijna 40 minuten vertraging. Ook 40 op de A12, vanuit Utrecht naar Oberhausen, ter hoogte van Zevenaar. En de laatste voor nu op de A28, Hogeveen-Zwolle, bij Zwolle.

0: Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Met onze eigen Nico Larrars.
2: Goedemiddag. Een man van 60 heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen voor het doden van zijn vrouw. 6 jaar geleden in Zeewolde was dat. De man houdt vol dat zij van de trap viel, maar dat klopt niet met de verwondingen die ze heeft. En haar buren die hoorden ook nog eens minutenlang lawaai. Hij kreeg eerder 8 jaar cel, maar volgens de hogere rechter is de zaak daar dus wat te ernstig voor. En daarom krijgt hij nu 11,5 jaar. Amerika legt nieuwe strafmaatregelen op aan het internationaal strafhof. Dat ligt natuurlijk bij ons in Den Haag. In de verklaring staat dat het verboden wordt om zaken te doen met het hof en dat het zoveel mogelijk moet worden dwarsgezeten. President Trump die zal ook nooit toestaan dat het internationaal strafhof Amerikanen vervolgt. Staat er ook in. Vanaf komende woensdag wordt er tot kerst iedere week 1 dag gestaakt in het streekvervoer. En reizigersorganisatie Rover wil daarom dat vakbonden en werkgevers snel weer gaan praten over die nieuwe cao. Want veel reizigers die kunnen niet zonder de bus. En wie overstapt op de auto of de scooter komt niet vaak snel niet meer terug in die bus natuurlijk. En dat kost uiteindelijk ook banen, waarschuwt Rover.
3: Ja,
2: het is wat, hè. Als er geen bus gaat en je hebt geen auto, of dan ben je zwaar.
3: Goed, dat is ook heel vervelend. Laten we eerlijk zijn. Ja. Ik bedoel, als je wel een auto hebt en je moet hem aftanken, dan word je natuurlijk, zeg maar, deze tijden word je ook niet heel vrolijk van, hè, natuurlijk.
2: Nee, 2,73 voor een liter.
3: Ja, 2,73 voor een liter, zeg jij?
2: Ja.
3: Dat is serieus geld.
2: Dat is echt heel veel geld.
3: Als jij indruk op de date wil maken, dan kun je gewoon het beste je Rolex-horloge thuis laten en een tankbonnetje op de passagiersstoel neerleggen.
2: De kerstboom op je dak.
3: Ja, de kerstboom. Een Noordman op de bagagedrager binden.
2: Ja.
3: Ja, dat is... Nico, wat heb jij nog meer vandaag in het nieuws?
2: Nou ja, over geld gesproken, de loterij. Binnen. Dat willen we allemaal, hè?
3: Ja.
2: Ja, maar dat is op zich niet helemaal zonder gevaren. Want je huwelijk, dat kan er een behoorlijke tik van krijgen.
3: Oh ja.
2: Ja, onderzoekers hebben een beetje gekeken hoe dat ging. En die zagen dat vrouwen na een grote prijs, die zij dan wonnen, heel vaak gingen scheiden.
3: Oh, hey.
2: Ja, vrouwen die ongeveer vanaf 120.000 euro wonnen, daar verdubbelde de kans op een scheiding binnen 2 jaar.
3: Oh.
2: Mogelijk geeft dat geld vrouwen meer vrijheid om te vertrekken, denken ze.
3: Ja.
2: Mannen, die doen een beetje wat ik ook deed. Als die geld hebben, dan gaan ze trouwen.
3: Oh, ja. Je bent wel op dit gebied ben jij wel gewoon een soort deskundige bijna, Nico.
2: Zeker. Nou ja, vooral dus het feit dat je dan getrouwd bent en dan met alles niks overblijft.
3: Nee.
2: Onbespaargeld.
3: Je hebt al die voorwaarden heb je niet goed gelezen dan, denk ik, of wel?
2: Nee, man. Ik ben een romanticus natuurlijk.
3: Ja, je bent een romanticus. Niet. Kaarsje en dingetjes en zo.
2: Ja, dus als iemand nog met mij wil trouwen, het levert je vast een mooi huisje op. Dus meld je aan.
3: Ja, je laat hem wel gewoon met niks achter. Inderdaad. Hè? Ja.
2: Maar ik krabbel weer op. Lukt door Ed Emergo.
3: Ja, nee, tuurlijk. Maar zo is het. Hè. Het maakt je altijd. Je komt altijd weer sterker uit de strijd.
2: Joh.
3: Dat is toch ook zo van dat stel dat die man had de loterij gewonnen. En zijn vrouw komt thuis en hij zegt: Schat, we hebben de loterij gewonnen. We gaan er iets leuks mee doen. Dus er stond een koffer gepakt en zo. Ja. Dus die vrouw zegt: Oh, wat leuk, Henk. Waar gaat de koffer staan? Waar gaan we naartoe? Nou, geen idee. Maar

0: heel erg spannend. Want ik had eigenlijk al, voordat hij uitkwam, had ik eigenlijk al mijn doel bereikt. En dat is misschien wel duizenden lieve berichtjes van mensen die zeggen van... Wauw, wat een prachtig plaat en dat we niet bij jou, jou verwacht. Dus dat is voor mij al een mission accomplished.
1: Ja, je laat je van je warme kant zien, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ook een hele warme jongen eigenlijk.
1: Ja, dat weten we toch. Ja, ja, wij zagen natuurlijk al wat previews op TikTok en alle fans ook.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is de grote dag dat die officieel gelanceerd wordt. Maar jij wordt dus zeg maar overspoeld dan met allemaal leuke berichten, blijkt.
0: Ja, zeker. En ook mensen die eigenlijk mijn andere muziek helemaal niks vinden.
1: Oh.
0: Dat mag ook natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: En dan zeggen ze van, maar dit vind ik echt een heel mooi nummer. Ja, en ik ben er gewoon super trots op.
1: Jij hopt van het ene naar het andere hoogtepunt. Hè? Je was de grote winnaar vorige week bij de Buma NL Awards. Je hebt natuurlijk in februari volgend jaar Paradiso aangekondigd. Tivoli Vredenburg. Heel Holland zingt, Hazes komt eraan. Het stopt gewoon nooit meer, Samuel.
0: Nee, het is echt krankzinnig, René. En... soms wil je af en toe nog wel eens een beetje jezelf erin verliezen. Dan ga je een beetje denken van, oh god, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja.
0: En vanuit dat gevoel heb ik eigenlijk dit nummer geschreven dan.
1: Ja, mooi.
0: Terug bij mij, want soms heb je gewoon een beetje rust en ruimte nodig.
1: Heb je ook specifiek aan iemand gedacht toen je dit maakte, of niet?
0: Nou kijk, een van de tekstschrijvers die zei van, als jij thuis komt, dan vraag je nooit aan mij, hoe was jouw dag?
1: Oh, dat, ja.
0: En,
1: ja.
0: Toen zei ik van, nou dat heb ik dus precies ook, maar met mijn moeder.
1: Ja.
0: Mijn moeder die wil dan een soort van tweede interview. Als ik een hele dag lang interviews heb gehad met de radio en zo.
1: Ja, ja,
0: en dan doe je af en toe wat afsnauwerig en zo.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: is helemaal niet je bedoeling natuurlijk. Dus daarom heb ik terug bij mij geschreven.
1: Oh, dus dit is eigenlijk een hele leerzame track voor iedereen. Dit.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik denk dat het mooie aan dit nummer is... is dat iedereen zich hier wel in zich kan identificeren.
1: Ja. Het begint een beetje saai te worden, Samuel. Maar ook vaste prik, want ik denk dat jij inmiddels wel... groot aandeelhouder bent voor wat betreft de Hollandse hitflits. Het is weer raak, mijn vriend.
0: Ja, oh, superleuk, man. Superleuk. Ja, godsamme, het begint inderdaad een beetje...
1: Ja,
0: het is geweldig.
1: Ja, het is toch goed. Ja, maar
0: elke Hollandse hitflits is er één van mij. Dat vind ik echt superleuk.
1: Ja.
0: En ik was ook de eerste, hè, dus ik ben daar heel erg... voor mij ben ik ook... Ja, is er eigenlijk iemand die meer Hollandse hitflits op zijn naam heeft?
1: Ik zat even te tellen, maar je zit samen met Robert van Hemert. Is het misschien een beetje nek aan nek, maar je gaat aan kop op dit moment.
0: Oké, gelukkig.
1: Heel goed werk geleverd, man. Terug bij mij is volgende week, de hele week bij Radio Noordzee, de allerbelangrijkste tune. Lekker veel, elke dag op de radio. Dank je wel daarvoor.
0: Dank je wel, René.
2: Terug bij mij.

0: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private banking.
1: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: In beweging voor een duurzame toekomst. Spie brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. Spie brengt het in beweging.

0: Alle verf super voordelig.
1: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken.
2: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
3: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn verleden?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Een auto leasen onder de €300 per maand? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
5: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
6: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers. Praxis.
10: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond. Het internationaal strafhof in Den Haag zal ernstig geraakt worden door de geplande strafmaatregelen van Amerika. Dat zegt minister Tom Berendsen. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. In de tussentijd wordt geprobeerd om een oplossing te vinden, zegt de minister. De Amerikanen zeggen dat ze het hele hof gaan dwarszitten. Ze zijn onder meer kwaad over een arrestatiebevel tegen de premier van Israël. Volgende week woensdag zijn er stakingen op de streekbus. Maar reizigersvereniging Rover vindt dat een heel slecht idee. Met al die stakingen jaag je mensen het OV uit. En minder reizigers betekent ook weer minder werk voor OV-personeel. De bonden gaan woensdag staken voor een betere CAO. Benzine kan dit weekend duurder worden dan ooit. De adviesprijs voor een liter €95 ligt nu net onder de €2,73. En dat is nog maar een fractie onder het record van september. Door de voortdurende spanningen in het Midden-Oosten wordt ook het vervoer van olie veel duurder. En daardoor rijzen de prijzen aan de pomp dus tot recordhoogte. En één dingetje wat wel oké is. De adviesprijs betaal je vooral langs de snelweg. Bij andere pompen in het land ben je vaak ietsje minder duur uit. En over diefstal gesproken, bij een overval op een wijnhuis in Toscane zijn 30.000 flessen wijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om flessen Solaia. Dat is een erg populaire wijn uit Italië. Duur ook, ze kosten namelijk tussen de €150 en €500 per stuk. Minstens 7 gemaskerde dieven sloegen 's nachts toe. Ze slaagden erin om het alarm uit te zetten. Ze zijn te zien op beveiligingsbeelden, dus het bedrijf hoopt dat de politie de daders nog kan vinden. Het weer nog. Pittige bui met kans op onweer en windstoten. Vannacht opklaringen en een graad of 10. Morgen wisselvallig. Veel wind en regen. Maar ook af en toe een droog momentje met zon. En de middagtemperatuur die ligt rond een graad of 14. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee. Verkeer.
12: En dan het staartje van deze vrijdagspits. 27 vertragingen nog. Dit zijn de drie belangrijkste. De A7. Dat is Zaanstad Horen bij Weidewormer. 3 kwartier vertraging. A28. Hogeveen Amersfoort. Voor Zwolle Centrum, 1 uur en 20 minuten. En de laatste voor nu is op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Is de afrit afgesloten bij Maasbracht. Je vertragingstijd 45 minuten.
14: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: aan de kust.
1: Ja, wat zeggen ze dan in Zeeland? Geen zend te veel. Het is bluff bij Radio Noordzee.

0: nou wat is het, 40 minuten geleden,
1: ja,
0: een klassieker gedraaid. Ja. En deze week weet je wat dat betekent. Als je André Hazes hoort, meteen appen Hazes in de Radio Noordzee app. Wie weet stuurt Radio Noordzee jou wel naar heel Holland Zingt Hazes.
1: Mooie februari prijs.
0: Volgend jaar, mooie prijs.
1: Ja,
0: dus we moeten zo meteen wel eventjes zeg maar gaan husselen en iemand terugbellen.
1: Zo, een geluksvogel MV.
0: Ja.
1: Ben benieuwd.
0: Ga jij husselen?
1: Ja, ik ga husselen. Ik kan heel goed husselen.
0: Husselen, ja.
1: Moet ik dat nu doen? Nee, toch? Straks.
0: Doe maar. Nee, doe het maar.
1: Okay,
0: maar husselen. Even husselen. Husselen.
1: Deze wordt het niet. Deze wordt het niet.
0: Oké, dan gaan we dat zo bellen. Oké.
1: Okay. Leuk.
0: Wat weet jij van het nieuws van Douwe Bob, Nico?
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik even niet weet waar je op doet. Ik ben nieuwslezer, maar deze heb ik gemist.
0: Hij heeft natuurlijk, zoals je weet, heeft Douwe Bob heeft een heleboel mooie tattoos.
1: Oh, ik dacht kinderen.
2: Oh, je dacht ook dat je kinderen ging zeggen, ja.
0: Ik weet niet wat hij meer heeft, tattoos of kinderen.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Heb je tattoos eigenlijk, Charlotte, of niet?
2: Ik heb tattoos. Ik heb de E van Emma op mijn vinger staan.
0: Oh, en
2: van mijn zusje.
0: Oh, ja,
1: wat mooi.
0: Ja.
2: Mooi, hè?
0: Nou, Nico, als we volgende keer een beetje tijd hebben, zal Nico zijn tattoo even verklaren. Want dat is het meest bijzondere verhaal dat je ooit gehoord hebt.
1: Ja,
2: je mag je broek weer aan doen, Nico.
0: Dat valt mee, maar het is echt...
1: Hij wordt weggelezen.
0: Hij wordt weggelezen.
1: Zit midden in het proces. Ja. Hij is bijna weg. Ja.
0: Nou, oké, nog één keer dan.
1: Ik was een klein beetje aangeschoten, samen met mijn toenmalige verloofde was het. En toen hebben wij allebei een wijnglas op onze heup laten tatoeëren. Ik links, zij rechts. En dat glas konden we dan zo met elkaar proosten.
2: En dan kon je proosten.
1: Maar daar eindigt het niet. Toen was het een paar jaar later. Ik dacht toen ik dat ding had, jezus, echt ben erin getrapt. Bezopen een tattoo gezet. Nou, je raadt het al, 2 jaar later heb ik weer bezopen een tattoo eromheen laten zetten. Met mijn hele slechte tekst, nog eentje dan erbij. Ja,
0: dit is zo'n goed verhaal.
2: Die vind ik wel leuker. Ja. Ik vind nog eentje, heb je die nog dan?
1: Nee, dat staat bij dat wijnglas, nog eentje dan. Maar die wordt ook weggelezen.
0: Oké, wordt allemaal weggelezen.
1: Ja, maar ik vond het wel een mooi verhaal.
0: Doet dat zeer eigenlijk?
1: Ja, dat doet meer zeer dan hem zetten. Althans, ik was 2 keer lam toen ik hem niet zette. Dus ik weet niet zeker of het pijn doet.
2: Nou, het doet niet zoveel pijn.
1: Nee, dat weghalen wel. Alsof je met elastiekjes heel snel zo te zitten schiet op je uit.
0: Douwe Bob heeft er gisteren ook weer één laten zitten. Een laurietak aan de zijkant van zijn hoofd.
1: Oh.
0: Dus of het is een Romeinse keizer. Ik zit even te kijken. Ja, of

0: en Cilia Romley in de middagshow Radio Noordzee. Ook zij is erbij vanavond in Ahoy Rotterdam. 30 jaar replays heeft beloofd dat ze vanavond een paar liedjes gaat zingen.
1: Wordt
0: op het podium.
1: Een feest, jongen.
0: Dat wordt echt een feestje. Mocht je daarbij zijn, laat komende maandagmiddag vooral even weten hoe dat geweest is, hè.
2: Met Radio Noordzee naar Holland Zingt Hazes.
0: Nou, ik denk dat we er wel uit zijn.
1: Ja, we hebben het goed gehusteld.
0: En met een beetje mazzel heb ik contact gemaakt met Ramon. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hoe ga jij het weekend doorbrengen, denk je?
3: Morgen gaan we met vrienden een avondje op stap. En zondag gaan we lekker met de kinderen en de hond naar het bos. Dus altijd leuk.
1: Klinkt een hele goede plek voor een kater is dit.
0: Ja. Dat bosje. Ja. Een beetje de hersenlucht opsnuiven, ja.
3: Ja, af en toe.
0: De wekelijkse transformatie van gemotiveerde professional naar weekend enthousiasteling is officieel begonnen, denk ik, Ramon, bij deze.
3: Dat denk ik ook. Ja. Ik heb hier twee lachende kinderen op de achterbank zitten.
0: Ja, dat schiet ik hoor ze. Ja, ik hoor ze. Leuk. Je hebt natuurlijk André Hazes gehoord.
3: Klopt inderdaad, en toen heb ik gelijk Hazes gehad.
0: Weet je nog welke klassieker van André Hazes wij draaiden zojuist?
3: Ik meen het.
0: Ja, heel goed. Ja, jij weet dus ook volgend jaar in maart de 15e editie van Holland Zingt Hazes met Robert van Hemert, Samuel Welten, Danny de Munk, Mart Hoogkamer, uiteraard Jeroen van der Boom achter de piano.
3: Mm-hmm.
0: En dat zou leuk zijn als jij ook komt, Ramon.
3: Dat zou ik ook heel leuk vinden.
0: Twee tickets voor jou. Wie ga je meenemen?
3: Sowieso mijn vriendin, Lindsay.
0: En wat vindt je vrouw daarvan?
3: Die vindt het goed.
0: Je mag kiezen vrijdag 5 maart Rotterdam Ahoy of 12 maart Ziggo Dome Amsterdam.
3: Dan doen we maar in Ahoy. Ik ben nooit geweest bij een concert dus.
0: Gaan we voor je regelen. Heel veel plezier. En maak een paar selfies die avond en stuur ze naar de studio. Want we willen weten hoe je het gehad hebt die avond.
3: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Zeker, dankjewel.
0: Lekker weekend, Ramon. Dankjewel voor het meespelen.
3: Jullie ook. Jo, bedankt. Hoi.

0: NRC Top 30. Cool, natuurlijk. Bij Radio Noordzee.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 MV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
7: Huh?

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat, een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
3: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Is dit het?
6: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk. Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Ah, relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
18: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
19: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
20: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
21: Thuisin, mooi wonen.
22: Het is exact 6:30. Een warm welkom. Je bent bij Radio Noordzee. Morgen wordt een dag met best wel veel wolken. Het gaat ook zo nu en dan regenen. Windstoten ook. Dus ik denk dat we er op zich niet veel van moeten verwachten. Het mooie nazomertje is nu echt wel voorbij. De herfst is begonnen, Marleen.
23: Zeker. Ja, de herfst is begonnen. Ja, ja. Dat kan zelfs een klap onweer komen.
22: Wat een ellende allemaal. Ellende. Ja, goed. Hey, ik zat zo te denken. Ik zit al het hele week al het vuile werk voor Jonathan Mink op te knappen hier op de radio.
23: Je dacht, dat kan Marleen ook wel eens
22: doen. Ik denk, misschien moet ik dan zo op vrijdag, zo vlak voor het weekend, dat jij nog even één behoorlijke taak
23: Ik doe dat natuurlijk met liefde.
22: Ja, wacht even, dan gaan we het even officieel maken. Ja, we gaan er even voor zitten. 1-2.
24: Radio Noordzee, verkeer.
23: Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest. Daar staat het vast over 10 kilometer, 25 minuutjes. Langer doe je daarover. De A28 Hogeveen richting Zwolle tussen Nieuw-Leus en Ommen. 20 minuutjes. A73 Nijmegen richting Maasbracht, tussen Linnen en Maasbracht. En daar staat dan hierbij, het is 3 kwartier, dat is best een flinke. En daar staat dan bij dat de afrit is afgesloten. En ik denk dat dat dan gaat om de afrit Maasbracht.
25: Ja, dat denk ik ook.
22: Ja, maar nee, mooi weer, hè, dit Nico, dit. Hè. Dit zijn echt dingen die je niet kan.
25: Zo kan het dus ook, Jonathan.
23: Ja, ik kan dus niet koken.
22: Ja, je kan niet koken.

0: Ja, kom maar.
1: Ja, kijk, wij niet. Doe juist woe. Nee, dat slaat helemaal
2: weg.
1: Oké, moet je opletten wat er nu gebeurt.
3: Okay. Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Alleen, het was een dubbele.
0: Ja, ik had er zin in.
2: Ja,
0: ik had
2: weekend,
0: zin. Oh, en dan moet ik natuurlijk wel even mijn bril opzetten.
1: Oh, joh, doe rustig aan.
0: En
1: rustig.
0: Ik moet mijn telefoon even openen.
1: Ja,
0: want
1: moet
0: ik
1: ook.
0: Had natuurlijk allemaal even weer goed voorbereid.
1: Het zijn een hoop dingen tegelijk.
0: Eventjes kijken. laat ik eens beginnen met... we gaan inderdaad richting de herfst. We gaan richting de winter. Ja. En we gaan ook weer richting Sinterklaas.
1: Ja.
0: En je hoort een klein beetje aan mijn zucht. dat het dan ook wel weer... Het is natuurlijk hartstikke leuk. Maar het levert ook gedoe op. Inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, er is ergens in Nederland, ik kan eigenlijk wel zeggen waar dat is, Hogezand, Sappemeer, waar de intocht eigenlijk niet door zou gaan vanwege... Nou, onder andere het tekort aan vrijwilligers.
1: Ja.
0: Die stichting kreeg dat allemaal niet meer geregeld. Maar dit tekort komt ook door juist het hele gebeuren rondom de kleur van Piet.
1: Ja.
0: Het moet natuurlijk een roetveegpiet zijn,
1: ja,
0: hè? Dat is gewoon duidelijk.
1: Ja.
0: Maar toch is er nu iemand opgestaan die dat zo naar vindt en die toch gaat kijken of zij Sinterklaas dan toch die intocht kunnen laten doorgaan. Zodat dat voor die kindjes allemaal toch geregeld is. En dat is natuurlijk wel leuk. Dus daar gaan wij eens eventjes naartoe.
1: Ja, alleen al die kinderen natuurlijk, hè?
2: Wie zal de hulp Sinterklaas op televisie gaan worden?
1: Nou, ik heb
2: de echte hulp Sinterklaas.
0: Daar wordt nog heel erg geheimzinnig over gedaan. Ik heb er geen idee.
1: Nee, dan moeten we even rustig afwachten, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar het zijn allemaal wel spannende december dingen die er weer aankomen.
0: Ja, precies.
1: Ja, leuk,
0: nou,
1: hoor.
0: Best ook wel een beetje spannend is... zeggen jullie AI of zeggen jullie AI?
1: Ja, AI. We zijn geen boomers, zeg maar.
0: Nee, AI. Nee, dat zei ik ook. Maar ik dacht, we zijn toch in Radio Noordzee, Hart van Nederland. Dan moet ik dan misschien AI zeggen.
1: Oh, ja.
0: Of KI.
1: KI.
0: Kunstmatige inseminatie.
2: Bijna hetzelfde.
0: Of superintelligentie. Nou, dat doen we allemaal niet aan mee, hè?
1: Nee.
0: We zijn vijand van de staat. Nou goed, anyway. AI is natuurlijk heel slecht in het nieuws ook geregeld, hè? Desinformatie, deepfake porno. Het is allemaal slecht voor het milieu. Allemaal waar. Maar we hebben zo'n mooi verhaal vanavond over hoe AI dus heel positief kan zijn. Kan meehelpen aan oplossingen voor bijvoorbeeld medische problemen.
1: Oh.
0: Wij hebben een verhaal over hoe AI echt oprecht iemand zijn stem teruggeeft. Die dus zijn stem niet meer heeft vanwege een operatie.
1: Ja.
0: En er is dus iets bedacht dat AI die stem echt kan teruggeven.
2: Dat is wel heel vet.
0: Je moet er toch niet aan denken dat je je stem kwijt bent. Dat je, en dan heb je zo'n apparaatje, dan druk je op je keel en dan komt er dit uit.
1: Dat is natuurlijk
0: heel naar.
1: Ja.
0: Maar dat gaat dus binnenkort komen. En wij gaan daar ook eens even induiken hoe dat nou allemaal precies zit. Het is echt een heel mooi en bijzonder verhaal.
1: Nou, dat is AI wel mooi. Ik bedoel, het wordt ook heel vaak misbruikt. En zelfs Jette misbruikt het voor zijn persberichten. Maar als je het zo op deze manier kan gebruiken.
0: Fantastisch, toch?
1: Niks mis mee.
0: Ja.
1: Perfect.
0: Dan heb ik nog één klein onderwerpje wat eigenlijk toch heel groot is. Want 5,5 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorgers. Ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben.
1: Veel, hè?
0: 40% van de volwassen Nederlanders.
1: Het wordt wel eens onderschat, Marleen.
0: Precies, en het kabinet heeft nu besloten, je kan er een hele hoop van zeggen, maar ze hebben nu besloten om die mantelzorgers en met name de mensen die heel erg overbelast raken daardoor, om die te ondersteunen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus dat is goed nieuws. Wat dat dan precies inhoudt, daar hebben wij dus een verhaal over vanavond. Ja, even een cliffhangertje.
1: Ja, begrijp het. Ja, wat een show vanavond, hè?
0: Snap je?
2: Hoe laat is dat?
0: Het is leuk dat je het vraagt. Ja, het is na vandaag in sight. Het kan 10:30 zijn, het kan 10:55 zijn, het kan 10:50 zijn.
1: Het maakt niet uit.
0: Ergens om en nabij.
1: Ik denk dat we gewoon collectief moeten afspreken als we allemaal om 10:55 gewoon lekker met een bakje nootjes en een glaasje chocomel gaan klaarzitten.
0: Zo, dan ben je helemaal ready.
1: Is het een kwestie van een paar minuten of vloep? Daar is deze mooie verschijning.
2: Maar vast 10:30.
1: Ja, 10:30. Maak er een mooi weekend van, Marleen.
0: Jullie ook, jongens.

0: Het zijn Abda en de Munnik bij Radio Noordzee. Morgen wordt fantastisch. De hersenactiviteit is inmiddels wel gedaald tot het niveau van een kamerplant, denk ik.
1: Zo, echt helemaal niks meer.
0: De klok lijkt alleen nog maar achteruit te lopen. Zullen we hem zeg maar voor de laatkomers nog even één keer officieel maken, Nico?
2: Laat het gewoon doen.
0: Weet je, we hebben het al even na vieren een keer gedaan, maar het kan zijn dat je op dat moment een beetje druk was. Hè? Dat is misschien niet geheel uitgesloten. Dus wederom een herkansing.
1: Ah.

0: Platenmiddag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Ja, het zijn officieel de laatste meters. Die wegen natuurlijk altijd het zwaarst. Maar de gedachte aan een koude kletser maakt misschien een hoop goed.
2: Ah, ik heb er zin in.
1: Heb je er zin in? Ga je zo één open trekken?
2: Misschien wel meer dan
1: misschien
2: één.
1: Misschien wel twee.
2: Ja, dat zou best wel kunnen.
1: Een dolle avond, die zo.
2: Helemaal gek.
1: Hey, nog even een gek nieuwtje van deze dag.
2: Ja?
1: Wetenschappers ontdekten een Italiaans dorp waar opvallend veel vrouwen 100 jaar worden. Is dat bijzonder of niet?
2: Ja.
1: Het is dan zogezegd de blauwe zone, hè, een officiële nieuwe blauwe zone. Op Sardinië, ja. Het gaat om het dorpje Bolotana. Elk jaar wordt hier weer een inwoner 100. Als je daarna gaat, zijn 38 mensen van de 3060 inwoners die allemaal 100 jaar of ouder zijn geworden.
2: Maar weet je een beetje hoe dat komt dan?
1: Nou, ik weet het niet. Het is misschien toch het klimaat of de lucht of weet ik het wat het kan zijn.
2: Niet zo druk maken misschien.
1: Nee,
2: lekker eten.
1: Ja, goed eten. Misschien een klein wijntje op zijn tijd of zo is belangrijk.
2: Ja.
1: Dus nee, maar de burgemeester van dat mooie plekje, Bolotana, ik denk dat die heeft de zwaarste baan van heel Italië.
2: Ja.
1: Die is per jaar gewoon meer tijd kwijt aan het schrijven van allerlei felicitatiekaartjes, kaartjes en het eten van verjaardagskoek, dan dat hij het dorp moet besturen.
2: Dat is waar, ja.
1: Chronische suikerlaag op zijn tong liggen. Hé, hey, we zijn er bijna doorheen, hè?
2: Lekker, man.
1: Heerlijk. Ja, alles gegeven.
2: Alles.
1: We hebben mensen blij gemaakt.
2: Heel veel mensen ook.
1: Met de André Hazes tickets voor Rotterdam en Amsterdam.
2: Ja.
1: Dus nog even op karakter, gewoon nog even volhouden tot 7 uur.
2: Zou het gewoon doen?

0: behoorlijk veel dank zeggen namelijk.
1: Nou ja, dat hoeft niet. Ik vond het superleuk.
0: Voor het feit dat jij toch, zeg maar, gewoon in één keer bent ingevlogen... omdat de ene ziek was, de andere zwak... en weer een andere misselijk, één op vakantie.
1: Zo.
0: Dus dan hang je.
1: En je weet, je kunt mij altijd bellen... ook als ze niet zwak, ziek en misselijk zijn.
0: Nou, dan gaan we dat echt doen. Nou, leuk.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
5: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag. Bij
12: Kippie. Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken.
13: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
15: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
16: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.

0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Nicola Ruis. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen dat hof heeft aangekondigd. De 8 landen zeggen dat het voor het strafhof zeer moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers nu nog te vervolgen. Het is lastig inschatten hoeveel streekbussen er woensdag stil blijven staan door de staking voor een betere cao. Volgens de OV-bedrijven hangt het af van hoeveel mensen eraan meedoen. Maar veel bussen vallen waarschijnlijk wel uit, zeggen ze. De bonden willen elke week 1 dag gaan staken. Het is niet humaan om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen geen tent aan te bieden. Dat zegt hulporganisatie Migrate. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen. Het is wachten tot het echt misgaat doordat iemand onderkoeld raakt, zegt de organisatie. En een Nederlandse machinist van 31 heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou namelijk met een slok op in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein en die heeft hij stilgezet op het spoor. Hij was ook niet meer bereikbaar. De politie haalde hem uiteindelijk van de trein. Door het incident liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Gelukkig raakte er niemand gewond door het gedrag van de machinist. En het weer tenslotte, bewolkt met regen. Zaterdag half tot zwaar bewolkt en buien. In het noorden mogelijk met onweer, windstoten en lokaal veel regen. En dat was het nieuws bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, €1. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Keukenkopers, opgelet! Nogmaals. Maar 3 dagen
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Download de app en start met vinden.
1: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
5: Let's go for more, some extra, Max.
4: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido's Back. De Radio Noordzee Lunch.

0: waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
13: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn 2 bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
14: Het eten is klaar, aan tafel.
15: Zo, dat ziet er lekker uit.
16: Ja, een broodje.
17: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
18: Broodje kroket, maar €1. Alleen vandaag op Krokettendag bij
19: Kippie.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Alle Sigma verf bestel je bij
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Voetbal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Nederland en 7 andere landen hebben hun steun uitgesproken voor het internationaal strafhof in Den Haag. Ze zijn het niet eens met de strafmaatregelen die Amerika tegen het hof heeft aangekondigd. De 8 landen zeggen dat het voor het strafhof dan erg moeilijk gaat worden om oorlogsmisdadigers te vervolgen. De piloot van de Fly Dubai-vlucht die zijn collega aanviel wilde het vliegtuig laten neerstorten op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het OM van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou geïnspireerd zijn geweest door de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001. Het OM zegt ook dat hij de juiste papieren had om aan de slag te kunnen bij de vliegmaatschappij. En het wordt opletten voor mensen die veel met de bus gaan. OV-bedrijven kunnen nog lastig inschatten hoeveel streekbussen blijven staan tijdens de staking woensdag. Maar veel bussen zullen uitvallen, denken ze. Het streekvervoer gaat iedere week 1 dag staken tot aan de kerst voor een betere CAO. Dan nog het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen in het noorden code geel voor zware buien met onweer en windstoten en hagel. Tussendoor ook wat zon en het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
7: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
23: Een klant, een leverancier, nog een klant.
0: Activeer Mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 3 dagen
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
13: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood... gaat lukken!
14: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
14: Een auto leasen onder de €300 per maand gaat lukken op financiallease.nl.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
21: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. Een Nederlander is bij een verkeerscontrole in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, ingereden op 2 politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de man niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Bij protesten in Brussel zijn 110 mensen opgepakt. Dat meldt een lokale nieuwssite. In de stad demonstreerden vakbonden tegen bezuinigingen. Duizenden mensen kwamen daarop af. Sommigen hadden wapens bij zich, zoals stokken en molotovcocktails. De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet om de menigte weer rustig te krijgen. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Het was te voelen in de hoofdstad van het land en zorgde daarvoor paniek, zeggen lokale media. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokkop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. En dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
20: Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij Kippie.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: Een zwembad aanleggen voor een vrouw? En ze komt morgen al thuis. Gaat lukken!
16: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
17: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
18: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken op financiallease.nl.
19: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
0: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
4: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Het eten is klaar, aan tafel.
14: Zo, dat ziet er lekker uit.
15: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
16: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
17: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
16: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
20: Hola, ¿dónde está mi casa?
19: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
20: Paella, paella.
19: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
20: Buenas noches.
19: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen,
0: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee, vlakbij Leuven, bij een verkeerscontrole ingereden op 2 agenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest, met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde dat voor paniek, volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En een Nederlandse machinist heeft in Duitsland voor flinke vertraging gezorgd. Hij zou met een slokop in slaap zijn gevallen in zijn goederentrein, die stil stond op het spoor, dat zegt de Telegraaf. Door zijn dutje liepen 26 treinen samen bijna 19 uur vertraging op. Een passerende treinbestuurder sloeg alarm toen hij zijn collega in de cabine een uiltje zag knappen. Hij is aangehouden. Dan het weer. Vanavond veel buien met zware windstoten. Soms ook hagel en onweer. Morgen code geel in het noorden voor zware buien met onweer, windstoten en hagel. Het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee. Radio
1: Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
3: Noordzee. Ik moet even borgen. Biertje. Vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Dit is Radio Noordzee. Hier lunch je elke week met je favoriete BN'ers. Met volgende week Guido Spek. De Radio Noordzee lunch.

0: KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
4: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffertje dan maar.
5: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
2: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financiering. Vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI.

0: Radio Noordzee.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Dit weekend diverse varianten Royal Club, 1 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen, 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: En als je het weet, dan weet je het. Dit weekend met Lidl Plus, bananen per kilo voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: En dan nog een waarschuwing voor weggebruikers. Er zijn twee bekende duo's onderweg met koffers vol geld. Ze zijn 250 kilometer van elkaar verwijderd en moeten elkaar zien te vinden. Ze hebben geen eigen vervoer, dus het kan zomaar zijn dat ze bij u instappen. Mocht u ze meenemen, let dan goed op. Want 12 premiejagers zitten ze op de hielen. Wie vindt wie het eerst? Premiejagers, morgen om 8 uur op 6.
4: Vanmiddag nog die sales pitch aan de hele raad van bestuur. Gaat lukken!
5: Net als een elektrische auto. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
6: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
7: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
8: Download de app en start met vinden.
9: Vandaag nog jouw perfecte bedrijfsauto vinden? Gaat lukken op financiallease.nl.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
15: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
16: Ik ook niet.
15: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
17: We kunnen door.
15: Direct door. Allianz Direct.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
18: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
19: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Charlotte Duttler. De Belgische politie heeft in Gent 3 mannen aangehouden die mogelijk betrokken waren bij het geweld in Overasselt vorige maand. Ze zijn alle 23 en wonen in Gent. Nederland heeft om hun overlevering gevraagd. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lid zijn van een criminele organisatie. Een Nederlander is in het Belgische Heverlee vlakbij Leuven bij een verkeerscontrole ingereden op 2 politieagenten. Ze konden op het nippertje wegspringen. Toen de 24-jarige man daarna niet wilde stoppen, schoot een van de agenten op de banden van zijn bestelbus. Hij zit nu vast en wordt verdacht van poging tot doodslag. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest met een kracht van 7,6. Die was in het land goed te voelen. In de hoofdstad zorgde het voor paniek volgens lokale media. Op beelden op sociale media is te zien dat in andere delen van het land gebouwen zijn ingestort. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor landen in de buurt, zoals Costa Rica, Mexico en Peru. En als ik zeg carbonkel, hoeveel jeugdtrauma komt er dan bij jou naar boven? Nou, je kunt dat binnenkort allemaal herbeleven in Museum Beeld en Geluid. Voor Halloween hebben ze een speciale carbonkel experience gemaakt, waar je in een donkere ruimte wordt voorbereid op een ontmoeting met het monster. Dat meldt de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de pop uit kinderserie Ik, Mik, Loreland te zien is. En dan nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En morgen opnieuw veel regen. Vanaf de middag geldt in het noorden code geel voor zware onweersbuien met harde windstoten. En het wordt zo'n 15 graden. En dat was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Noordzee.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
6: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: Avondeals Bijbel.
1: De grootste energieslurpers in huis?
2: Wat kost al die kleding nou echt?
3: Wat heb je nog aan zonnestroom?
4: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Broodje kroket, maar 1 euro. Alleen vandaag op Krokettendag bij
7: Kippie.
8: Vanmiddag nog 14 kozijnen plaatsen. Met code rood gaat lukken.
9: Net als een bedrijfswagen. Ook zo gelukt via financiallease.nl. Met goed advies in no time. En nog een leuk gesprek ook. Financiallease.nl. Maak het mogelijk.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Gelijk wegrijden, maar niet het hele bedrag aftikken? Gaat lukken. Op financiallease.nl.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: 10. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
6: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
7: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
12: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
14: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper? Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Nejefi Ramirez. De nachtopvang voor asielzoekers bij Ter Apel zit vannacht waarschijnlijk opnieuw vol. Dat zegt het Rode Kruis. Daardoor is nog onduidelijk of mensen buiten moeten slapen, zoals een nacht eerder gebeurde. Vrijdagavond vertrokken nog bussen naar opvanglocaties in Warfum en Zuidwolde. Maar ook daar is er bijna geen ruimte meer. Voor zover bekend slaat op dit moment nog niemand buiten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udenhout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Voor de kust van Panama is een zeer zware aardbeving geweest. Die had een kracht van 7,6. In de hoofdstad Panama-stad ontstond paniek en op sociale media zijn beelden te zien van ingestorte gebouwen. Over slachtoffers en de schade is nog veel onduidelijk. Wel zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de regio. En we blijven even in Latijns-Amerika, in Peru. Daar is een man met de naam Hitler Mussolini verkozen tot burgemeester van een bergdorp in de Andes. Zijn naam zorgt internationaal voor verbazing. Maar in Peru komt het gek genoeg vaker voor dat kinderen worden vernoemd naar bekende historische figuren, beroemdheden of zelfs strip- en filmpersonages. Eerder waren in het land ook al politici die Hitler heten. Dan krijg je nog het weer. Er trekken veel buien over het land, ook met onweer en het waait hard. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw veel regen met zo'n 15 graden. En dit was het nieuws van Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neje Ramirez. VVD-leider Dylan Yeşilgöz wil ook bij de volgende verkiezingen de lijsttrekker van haar partij zijn. Dat zei ze tegen de NOS tijdens een partijbijeenkomst in Veghel vrijdagavond. Daar sprak ze met kritische VVD-leden. Binnen de partij is de laatste tijd onrust over haar koers en die van de partijtop. Volgens Yeşilgöz hoort discussie erbij en ziet ze zichzelf nog altijd als het logische gezicht van de VVD. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde volgens de politie snelheden tot 200 km per uur. Op de N65 bij Udehout kwam de auto uiteindelijk tot stilstand nadat de banden lek waren geraakt. Bij de arrestatie moest er pepperspray worden gebruikt. Waarom de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. Orkaan Isaias nadert de kust van Florida en zorgt daarvoor flinke zorgen. In delen van de staat zijn evacuaties afgekondigd en er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De orkaan kan aan land komen met windsnelheden tot 160 km per uur. Ook wordt lokaal 20 centimeter regen verwacht. President Trump heeft vanwege de storm een gepland bezoek aan Alabama afgezegd. De Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjan Vuurink was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak. Het weer dan nog. Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken er veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Tussendoor schijnt af en toe ook nog de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Radio Noordzee app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee. Of stuur een bericht naar de studio. Download hem nu in de app en Google Play Store. Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Neje Viramiris. Nederland maakt zich zorgen over nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump heeft die aangekondigd omdat hij vindt dat het hof zich onterecht bezighoudt met zaken rond Amerikaanse en Israëlische betrokkenen. De maatregelen gaan over 6 maanden in. Volgens Jette is het cruciaal dat de sancties niet direct in werking treden. Hij wil tot een passende oplossing komen, zodat het hof zijn belangrijke werk kan voortzetten. De politie heeft gisteravond na een wilde achtervolging in Brabant een verdachte opgepakt. De bestuurder ging er bij Den Bosch vandoor en haalde snelheden tot 200 km per uur. De rit eindigde op de N65 bij Udenhout, waar de auto met lekke banden tot stilstand kwam. Bij de aanhouding moest de politie pepperspray gebruiken. Waarvoor de man op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht. 3 mannen zijn in Mexico schuldig bevonden aan een moord op 2 Australische surfers en hun Amerikaanse vriend. De 3 waren op surftrip toen ze volgens justitie werden overvallen en doodgeschoten. Hun lichamen werden later gevonden in een diepe put bij een klif. Over de straf doet de rechter de komende dagen uitspraak. En de Oranjevrouwen hebben een grote stap gezet richting het WK. Nederland won in de play-offs met liefst 8-0 van Hongarije. Volgens bondscoach Arjen Feuring was het verschil zelfs groter dan verwacht. Dinsdag speelt Oranje de return in Tilburg met een riante voorsprong op zak dus. Krijg je nog het weer? Vannacht zijn er opklaringen, maar vallen ook nog enkele buien. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen trekken veel buien over het land. In het noorden geldt zelfs code geel vanwege kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden. En dit was het nieuws op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Nieuw, de Radio Noordzee-app. Luister altijd en overal naar Radio Noordzee.